0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. President Trump is met vertraging aangekomen op het Republikeinse congres in Dallas. Zijn Air Force One vertrok later dan gepland vanuit Washington. Want nog voor Trump aan boord zat, klapte de noodglijbaan ineens uit. Het zou gaan om een menselijke fout. De nieuwe Air Force One is een cadeau van Qatar, maar er zijn al langer twijfels over de veiligheid. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens Van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat die onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken. Maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Auto's en vrachtwagens kunnen bij Nijkerk weer over de A28. Een belangrijke route is dat tussen het midden en noorden van ons land. De brug daar ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig bleek te zijn. Rond de pilaren waren zand en grind weggespoeld. De spoedreparatie ging sneller dan verwacht. De brug is nu dus weer helemaal open. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder meer met sonarboten en duikers. En uiteindelijk is hij dus gevonden. Het lijkt erop dat treinreizigers maar moeten wennen aan steeds meer grote storingen. ProRail krijgt ze namelijk niet onder controle, zo meldt het AD. De afspraak is dat er hooguit 520 spoorstoringen per jaar mogen zijn, maar die norm wordt opnieuw niet gehaald. Vaak kan ProRail er niks aan doen, zoals bij spoorlopers bijvoorbeeld. En nu de zomers warmer en warmer worden, vinden bedrijven dat er nieuwe afspraken moeten komen over werken in de hitte. Ze willen hun personeel vaker laten werken in de koelere uren, zo schrijft de Telegraaf. Als het heet is, zijn werknemers minder productief en kunnen ze zich slechter concentreren. Nou, het weer, die warme zomer, die hebben we een beetje achter ons gelaten. Vanavond vallen nog enkele buien, maar die worden steeds minder en minder fel. Nou, morgen vrijwel droog, wel wat zon, 19 of 20 graden.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
9: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett, met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.
16: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
17: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
21: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
0: Dit is Radio Veronica.

0: de studio. Dat gaan we volgen, hè. Hartelijk goedemorgen. Het is de donderdagochtend. En je hebt er weer aan staan. Radio Veronica.
1: Gerard Ekdom.
0: En we melden ons weer.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Tot 10 uur. Een nieuwe ochtendshow met Lauryn Hill.

0: Rijkdom in de morgen is er voor jou.
1: Je bent en blijft een topper.
0: Het niveau is om te janken. Maar het is wel gezellig.
2: Oh, nou, lekker dan. Nee, begin je.
0: Elke werkdag vanaf 6 op Radio Veronica.

0: Don't you rein me in. En blijf goed deze. Sam Fender en Olivia Dean. Samen op één plaats. Brak alle records in Engeland. Hij wilde niet van nummer 1 afgeknald worden. Inmiddels zijn we volgens mij wat verder. Is dat wel gelukt. Maar de plaat zelf niet kapot krijgen. Rein me in. En daarvoor Lauryn Hill. En do up that thing. Het is donderdag 10 september. Hartelijk goedemorgen. Je hebt hem gevonden. Het is Radio Veronica.
1: Goedemorgen.
0: Het station waar muziek in zit. Max, jongen.
1: Hey. Goedemorgen.
0: Kijk, gezellig. M&M, jullie zijn er allebei weer.
2: Goedemorgen.
0: Ik krijg een verontrustend, maar ook zeer complimenteus appje van Danny.
1: Oh.
0: Danny zegt... Gerard, toen ik vroeger... toen jij je show had bij 3FM, vond ik je saai en ouderwets.
1: Nu ben ik zelf saai.
0: Ja. En ouderwets geworden. Ik vind het nu namelijk wel leuk wat je doet.
2: Oh, nee. Een compliment, zeg.
0: Dus toen ik in mijn 20 was, vond iedereen het dodelijk saai. En nu is iedereen zelf dodelijk saai. Dan pas ik meer bij het behang. Wat goed.
2: Terwijl toen gooide je dingen uit het raam, toch? Als in toen
0: nee, wij gooiden het. Ja. Deden man. Mijn psychiater dacht, wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Ja. Hoe durf je?
2: Dus eigenlijk ben je nu toch minder wild?
0: Ik ben, al mijn wilde haren zijn inmiddels al lang afgeschoren of uitgevallen, hoor. Maak je geen zorgen. Het is, of kijken, oh ja, donderdag is het, hè, vandaag, 10 september. We hebben allemaal kleine oogjes, want gisteravond hebben we natuurlijk allemaal gewacht op de lancering van de nieuwe iPhone.
2: Natuurlijk, het 7 uur, hoor, dus dat is best wel vroeg.
0: 7 uur.
2: Wat een ding, hè, ja, ongelooflijk.
3: Ik vind het dus grappig dat het nog steeds zo'n ding is. Dit is met geen enkele andere mobiele telefoon. En het komt een beetje door die Steve Jobs natuurlijk, hè, want
0: uiteraard
3: waren het echt van die grote lanceringen, en er waren er ook echt daadwerkelijk baanbrekende dingen aan die nieuwe iPhones. Ja. Maar dat lijkt er nu wel een beetje vanaf, hè?
0: Nou, vind jij dit niet baanbrekend?
2: Nee.
0: Ja, het is een vouwbare iPhone. Dus ik dacht, hoe kan je nou een iPhone vouwen?
3: Ja, maar dat
0: is van zonde van het apparaat.
3: Dat is niet baanbrekend. Dat bestaat al.
0: Ja.
3: Samsung heeft er al een.
2: Dat klopt. Nee, dat klopt. Kijk, feitelijk doet iPhone Samsung na. Daar mogen we ook gewoon wel eerlijk over zijn. Zo'n vouwbare telefoon. Maar het, inderdaad, waar je je hoofd niet bij kan, dat zo'n schermpje kan vouwen, dat is natuurlijk al wel gedaan.
0: Ja, dat is wel waar. Maar ik bedoel, dan is die launch en de hele wereld praat erover. Ze doen toch iets goed. Wij praten er nu ook weer over.
2: Wat is dat hele merk? Dat hele wat er om Apple heen hangt.
3: Wel, wij zijn er nou echt even goed ingedoken. En wat is er dan naast het uitvouwbare nog nieuw aan die telefoon?
2: Heel veel.
3: Nou ja, hij is iets groter. Dat is altijd. Hij is iets groter.
0: Hij is groter.
3: En er is een iets betere camera. En het is een iets betere chip.
2: Nee. Dit is niet goed wat je nu zegt. Het is veel meer. Je kunt er 2 schermen van maken. Dus hoe jij nu...
0: Ja, je klapt hem uit. Dus ja. Je filmt op links en je ziet wat je filmt op rechts.
3: Ja, je doet je belastingaangifte op links. En je kijkt gewoon lekker
0: je kijkt hoe ze binnenkomen en wat je kunt aftrekken op rechts.
2: Ja. En daarom is dat ding zo piep duur. Omdat het dus eigenlijk gewoon een computer in je broekzak is.
0: Je wilt tyfus duur.
2: Ja, ik wilde het niet zeggen. Maar jij hebt het nu wel in de mond genomen. Tyfus tering duur is het inderdaad.
0: Het is toch niet normaal.
3: Gelukkig allemaal vrije ouderwetse ziektes nog.
0: Ja. Nee, maar het is
2: gewoon...
0: Ja. Ik dacht echt, dat ben je toch niet? Dan zit je even te kijken. Naar, dat kan toch niet echt waar zijn dat zo'n ding echt gewoon €3000... Ja, dat is wel zo.
2: Nee, het hoeft dus niet, hè.
3: Maar is het wat voor jou, die uitvouwbare phone?
0: Kijk. Ik weet het toch niet. Ik denk het niet. Ben ik dan de ouderwetse man die zegt, ik wil gewoon...
3: Danny vindt dat heel leuk aan je nu.
0: Waar is de boomerflap?
3: Ja.
0: Die past er helemaal niet op.
2: Nee, die past er niet op, nee. Nee, ik denk, kijk, je mag uiteindelijk kiezen voor dit hypermoderne model. Maar er komt ook gewoon een iPhone 18 Pro.
0: Ja, precies. Daar wacht ik daar wel even op.
2: Maar dat is gewoon die we gewend zijn.
0: Ik wacht daar wel even op. Het komt allemaal goed. Laten we gewoon rustig blijven.
3: Ik weet trouwens dat jij helemaal niet naar de iPhone 18 Pro lancering hebt gekeken. Jij hebt iets heel anders gedaan.
0: Nee, ik heb iets heel anders gedaan. Ik ben begonnen aan de reunie van B&B Vol Liefde gisteravond. Alleen, ik hoor naast mij op een gegeven moment... Toen dacht ik... Echt, Nicole, we zitten midden in. Dit is het moment. We gaan nu kijken of Fred wel degelijk iemand aan de haak heeft weten. En daar ben ik gebleven.
2: Was het dan zo saai of was Nicole heel moe? Want dat schept geen goede verwachting.
0: Ik denk dat Nicole gewoon heel moe was.
2: Ja, oké, laten we daar dan op houden.
0: Want ik vond het niet saai.
3: Ik vind dat ook heel schattig aan jullie. Is dat jij gaat 's ochtends vroeg weg.
0: Ja.
3: Dan stop je haar als het ware in.
0: En dan ga ik als eerste weer uit. Ja, eigenlijk is het er gebeurt iets heel raars hier. Ja, dat is nu het zegt. Moet je toch binnenkort eens even in groepsverband over praten.
3: Dat denk ik ook.
0: Maar goed, nee, dus dat heb ik proberen uit te kijken. En ik kreeg gisteravond om 11:45 van Rob Stenders een appje. Heb je dat gezien? Dus ik heb net teruggeappt. Ik ben gebleven tot Fred.
3: Oh, maar is er tot nu toe iets baanbrekends? En probeer
2: geen
3: niet
2: spoilers,
3: te
2: spoilen, geen spoilers,
3: wij
2: nee.
3: moeten het nog geen kijken. Maar...
0: Nee, ik vond wel al in onverwachte. Ik dacht, okay. Het is echt... Oh,
3: het is iemand waarbij het dus wel gelukt is wat je misschien niet verwacht had.
0: Ja.
2: Oh, wie zouden we dat dan kunnen
0: zien? Ja,
3: zijn het...
0: Ik zeg niks, hè? Nee, niks. En straks vanaf 8 uur is hij weer verder. We gaan de top 3000. Maar eerst even lekker. The heat of the moment.

0: gebeurt in de heat of the moment. Heb je niet in de hand. Het was Asia met Veronica. Heat of the moment. Lekker hoor. Het nieuws van 6:30 komt er zo meteen aan. Marijke, wat zit daar allemaal in?
1: De brug op de A28 is weer open en mag je een joggingbroek aan op school?
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleveren kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Vraag het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuur.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
18: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
23: Great.
22: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
24: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
25: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
0: Verkeersinformatie! 6 vertragingen. En dit zijn de problemen op dit moment. A1 Hengelo, Osnabrück bij Duitsland. Zo'n 7 minuten. A1 Apeldoorn Amersfoort bij... Ongeluk gebeurt 34 minuten na 2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel 8 minuten. Het is hem alweer het exact 6:30. Het allerlaatste nieuws uit de mond van Marijke Ketel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is nog uit je mond. Yes. Wat is dit weer?
1: Dit is de enige plek waar het uit kan komen, gelukkig.
0: Ja, gelukkig maar.
1: Goedemorgen. De Harderbergenbrug in de A28 is weer open. Maandag ging hij voor de veiligheid dicht. En Rijkswaterstaat dacht dat dat tot vanavond wel bezig te zijn met de reparatie. Maar dat ging dus wat sneller dan verwacht.
0: Kan dus wel.
1: Miljoenen treinreizigers zullen volgens ProRail moeten gaan wennen aan meer grote storingen. Er mogen per jaar 520 storingen zijn. Maar met nog maanden te gaan staat de teller nu al op bijna 400, zo weet het AD. Het is tennisser Botik van de Zandschulp niet gelukt de halve finale van de US Open te halen. Hij verloor in 3 sets van Alexander Zverev, de nummer 1 van de plaatsinglijst. Het is nu al een paar dagen in het nieuws, stiekem. Maar ik vind het toch leuk om het aan jullie voor te leggen. Geer, jij hebt 2 zoons. Max, jij hebt ook op een middelbare school gezeten.
3: Ja.
1: Er is nu een school in Gouda die een verbod heeft ingevoerd op het dragen van de joggingbroek.
3: Oh.
1: Wat vinden we hier nou eigenlijk van?
3: De joggingbroek. Nou, maar dat is gewoon dat is een handige broek. Die kan er heel makkelijk bij.
1: Het is een handige
3: broek. Het heet ook wel de bioscoopbroek.
1: Ja. Oh. Ga jij naar de bioscoop in joggingbroek, ja?
3: Nee, ik heb geen eens een joggingbroek. Jawel, ik heb wel een joggingbroek. Ja, ik heb wel een joggingbroek. Ja. Maar ik, nee. Die doe ik vaak aan als ik ga hardlopen en het is koud buiten.
1: Ja.
3: Maar voor de rest...
4: Het was zo lekker, jongen, vroeger op de middelbare school. Vooral als het een beetje wat kouder was, als het een beetje herfst begon te worden. Dan deed je joggingbroek aan en dat was net wat warmer dan zo'n stugge spijkerbroek, weet je wel.
1: Ja.
4: Kon je ook lekker een beetje afgezakt en onderuit in zitten. Dat was heerlijk, was lekker comfortabel.
1: Typisch grijs ook.
3: Ik heb Louis daar operatief uit moeten verwijderen. Want die heeft op een gegeven moment, die droeg ik alleen maar alles wat lekker zacht zat. Weet je, die hield niet van de structuur van de spijkerbroek. Nee, dan moest altijd zo lekker zacht. Zacht stofje om zijn
4: ja, maar dat is ook heel lekker. Waarom zou je dat verbieden?
1: Nou, het is vrije tijdskleding. Dat is het idee.
3: Moet je naar een smoking, naar die school?
1: Nou ja, als het even kan. Nou ja, goed, vinden jullie... Het is een beetje desinteresse, toch? Het idee van deze school is... Het is vrije tijdskleding. Bij ons mogen ook crop tops niet. Diepe decolletés mogen niet. Korte broeken ook niet. Voetbalshirts mogen ook.
3: En hoodies dan?
1: Hoodies volgens nog wel.
3: Die mogen wel.
1: Ja.
4: Dus je mag, als je trainingspak koopt, dan mag je de bovenkant wel, maar de onderkant niet.
1: Nou, zo is het maar net. Ja. Goed, dat is. Ik vind persoonlijke joggingbroeken wel.
3: Maar je hebt ook joggingsbroeken die eruit zien als gewone broeken. Die zijn vermomd.
1: Oh, dat is een spijkerbroek, maar dan een neppe.
3: Ja.
1: Nou, dat is een supergoeie tip dan, toch?
3: Dus ik heb bepaalde websites waar je dus gewoon kleding kunt kopen. Die denkt, nou, dat ziet er heel netjes uit, dan een nette broek. En dan blijkt het gewoon eigenlijk een veredelde joggingsbroek.
4: Het is helemaal van schapenwol van binnen te zijn.
3: Ja, lekker dat gemekken de hele dag. Ja.
1: Nou, wel heerlijk. Nou goed, jullie vinden het dus wel kunnen.
4: Ja, we zijn eigenlijk 1 stap verwijderd van gewoon dat lekkere ouderwetse Britse pak aandoen. Iedereen in hetzelfde. Zo'n kostschooltenu.
3: Ja.
4: Moeten we daar dan naartoe, jongens?
1: Ah, dat is wel weer een heel ander uit. Dus je kunt gewoon een spijkerbroek aantrekken.
4: Nee. Zo'n joggingbroek, heerlijk.
1: Oké. Okay.
3: Jij gaat vanavond al naar de bioscoop, begrijp ik.
1: Het weer dan nog. Vanavond vallen enkele buien. Dus wel weer nog. Om lekker,
3: is er weer?
1: Lekker weer om naar de bioscoop te gaan. Verder is het droog, zonnig en stapelwolken. 19 of 20 graden.
6: Gerard Ekdom.

0: Phew. To a Kill, en daarvoor Charles Nelly, vorige week nog gedraaid in de top 3000. En nu gewoon al hier, hè, zo snel kan het gaan. Would I lie to you?
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja. Het is weer tijd voor een duik in de platenkast. En ik kom vaak bij de letter S terecht, want ja, de letter S is gewoon een van de grootste letters in je platenkast. Kijk maar even bij jezelf. De S en de M, dat zijn hele grote letters. Dat zijn de meeste artiesten te vinden. En bij de S kom je een hele rij Steely Dan LP's tegen. Och, och, och, ik heb ze allemaal, ze zijn allemaal goed. En Countdown to Ecstasy. Zo heet het album waar ik je nu even mee naartoe wil nemen. 1973 kwam het uit. Ik was nog lang niet geboren, maar ik moet ergens gehoord hebben in het universum dat dit uitkwam. Want dit is fantastisch. Alles klopt. Ik bedoel, ik kan zeggen van Steely Dan wat je wil, maar het is bijna wiskundig brekende...

Griek worden. Alles moest strak van Donald Fagen en Walter Becker. En dat hoor je. En dit nummer, er zit een blazersectie in. Er zitten gitaarsolo's in. Alles is perfect. Als je dit nummer nog nooit gehoord hebt, dan ga ik je nu echt omverblazen. Hoor nou toch eens even.

0: vind dit mooi. Heerlijk. Never going back to my old school. En als je dat dan toch doet, dan zie je al die fijne klasgenoten in gezinsverpakking. En of dat een goed idee is, weet ik niet. En misschien is dat ook wel de reden waarom dit nummer ooit is ontstaan.
1: Het is ook wel lekker dat die 5 minuut 44 duurt, hè?
0: Oh,
1: dat is gewoon een cadeautje.
0: Het is een cadeautje. Het is ook een single versie. Nee. Er ontbreekt namelijk een trompet-toetersessie. En die wil ik niet. Ik wil ze allemaal horen.
1: Tuurlijk.
0: Gewoon de albumversie. Heerlijk. Steely Dan en My Old School. Hij staat in de playlist. Ik heb net er zat nog veel meer Steely Dan in. Maar deze stond er nog niet tussen. Dus die moest, zag ik gisteravond, in de platenkast. En dan nu.

0: scorebord berekend. 2-1 voor jou.
1: Ik kan eigenlijk niet meer verliezen, volgens mij.
0: Nee, want we hebben morgen ook een aangepaste uitzending, hè?
1: Met pijn in mijn hart, geloof ik dat wel.
0: We hebben een andere, want morgen krijgen alle vier finalisten... die dus gaan strijden om dit radioprogramma... want die gaan we volgende week vrijdag echt weggeven. Die komen morgen even buurten.
1: Wat ook heel leuk is.
0: Wat ook zeker leuk is.
2: Die moeten we een beetje ruimte geven en dan sneuvelt er een item.
0: Ja, dat sneuvelt wel een item en dat is helaas deze. Dus het is alles of niets vandaag. Of het wordt de zwaanstand gelijk of je gaat er al met de winst van doen. Het fragment van vandaag komt van 112 Vandaag.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dat is een leuk programma. Het is een live tv-programma op RTL over de meest opvallende meldingen... en calamiteiten die in de afgelopen 24 uur bij het noodnummer zijn binnengekomen. Het programma wordt gepresenteerd door Galion van Versum. Galion! En Ellie Lust.
1: Ja.
0: Ja, Ellie is erbij, hè. Interdiscipline.
1: Inderdaad,
0: interdiscipline. Die staan erom bekend natuurlijk dat ze af en toe nogal opvallend uit de hoek komen. Luister even mee naar deze melding.
3: In de rook ligt een bewusteloze kat. Het dier wordt meteen naar buiten gebracht... waarna brandweerlieden alles op alles zetten om het diertje te redden.
1: Och.
0: Ja, ik zet hem even hier op stop natuurlijk. Want de vraag is, Marijke, wat gebeurt er hierna? A. IJzeren Ellie Lust krijgt een snik. Want haar kat is toevallig de week ervoor gaan hemelen. B. Ellie begint lukraak over katten te praten... want haar autocue is uitgevallen. Of C. Ellie maakt een extreem ongepaste grap over een poes.
1: Ja... Ik heb het toevallig voorbij
0: gekomen. Ja, ik zag het aan je geknik al. Je wist al meteen hoe laat het was. Natuurlijk.
1: Ja, die Ellie, hè, dat is toch wel een stoute meid.
0: Dat is een stouterik.
1: Want pas maar even op wat zij gaat zeggen. Dat is antwoord nummer C. Zij komt uit een volledig onverwacht pikante hoek.
0: Dus ja, dat is een onzekerheid, grenzende zekerheid, kunnen we toch wel zeggen. Dat... Nou, laten we even luisteren naar wat Ellie over haar poes te zeggen heeft.
3: In de rook ligt een bewusteloze kat. Het dier wordt meteen naar buiten gebracht... waarna brandweerlieden alles op alles zetten om het diertje te redden.
4: Och, ik denk dat jouw poes ook begint te hijgen met 5 brandweermannen daaromheen. Denk ik. Goed.
5: Dan wil je ook gereanimeerd worden.
4: Niet te doen, deze vrouw.
0: Jouw poes moet ook gereanimeerd worden met 5 brandweermannen eromheen.
1: Hij moet ook hijgen, was geloof ik.
0: En ook hijgen natuurlijk, hè.
1: Echt? Nou, die Ellie lust hem wel, hoor.
0: Ja, die lust hem wel, ja. Die wil achternaam maar even aan. Zo.
2: Ik vond dit zo ongepast, weet je dat?
0: Ja.
2: Vooral omdat, kijk, nu zie je de beelden er niet bij, maar er lag echt...
1: Er lag echt een kat, ja.
2: Een klein katje. Die
0: dode kat lag daar gewoon.
2: Die dode kat lag daar gewoon.
1: Maar die was niet dood. Die was nog niet dood.
2: Nee.
0: Maar de vellen hingen er wel bij.
1: Bij het opengesperde oog gaan het hijgen gewoon in levensgevaar. En,
0: Ondertussen hoor je hele vrolijke geluiden. Want je hebt namelijk gewonnen.
1: Ja.
0: Het was vuurwerk. Was
1: dit.
0: Mag niet meer, weet ik wel. Maar toch, het is gelukt, joh. 3-1 voor jou.

0: Enige apparatuur. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. recycleforbedrijven.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hij is de zeilen.
6: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching!

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: gratis deal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.

0: Lepel je huurmerk in.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Ja. Met Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. De ochtendspits heeft geen last meer van de afgesloten brug in de A28 bij Nijkerk. Rijkswaterstaat dacht nog tot vanavond bezig te zijn met het maken ervan, maar dat was gisteravond laat toch al klaar. Maandag ging die brug dicht omdat het niet meer veilig was om eroverheen te rijden. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is ooit bedreigd. Het gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnergeweld bijstaan, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook gestalkt zijn. ProRail krijgt de grote storingen op het spoor, maar niet onder controle. Dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar ja, dat lijkt niet te worden gehaald. En ook volgend jaar al niet, weten ze nu al. En wetenschappers van een Amerikaanse universiteit hebben insecten vernoemd naar Taylor Swift. Een hele groep heet voortaan Swiftiefiles. Reden is dat ze min of meer lijken op Taylor, zegt een wetenschapper.
3: Ja,
4: ze is blond met rode lippen. En de insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten.
3: Hoe heet dat, Taylor Swiftiefiles?
4: Swiftiefiles. Het klinkt ook een beetje als een gekke
3: geslachtsziekte.
4: Nou, inderdaad. Het weer nog vandaag begint fris. Laat op de dag een mix tussen zon en wolken. Het blijft ook droog vandaag, dus dat is goed nieuws. En het wordt zo rond de 20 graden.
3: Beste dokter, ik sta te pissen. Ik kan mijn sigaret eraan aansteken. Ja. Heeft u Taylor Swiftiefiles, heeft u dan? Oké. Dankjewel. Er staan 12 vertragingen. Dit zijn de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus Nijhofbrug, 41 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen, een half uur. De A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein, 13 minuten.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal en dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
10: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
4: Kippie.

0: zoveel deals bij Bol. Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
3: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Dit is Radio Veronica.

0: goede vriend Robbie Williams hier op de radio met Millennium op donderdag, dus 10 september 2026. Radio Veronica, hebben we over een uur het vervolg weer van de top 3000 in full effect. Maar eerst hebben we nog even de kranten doorgespit natuurlijk. En ik denk dat Marijke een bericht heeft opgedoken.
1: Dat klopt.
0: Ja, hè?
1: Wat viel jou op? Nou, ik was de Volkskrant aan het lezen. En misschien wel een klein relletje opkomst. Want de Volkskrant is er na groot onderzoek achtergekomen dat onze premier Rob Jetten en zijn partij D66 heel veel sociale mediaberichten met AI schrijft.
0: Wat?
1: Dan hebben we het echt over 68 posts van Rob Jetten zelf en 164 posts van D66. Nou, dan kun je denken, oké, maar doen we dat niet allemaal? Maar deskundigen zeggen nu in de Volkskrant ook wel, hoe geloofwaardig is dat, hè? Want Rob Jetten was in Kamp Westerbork voor de excuses aan de Molukkers een paar maanden geleden. En dan schrijft hij daarna op Instagram, op Facebook, op dat soort kanalen allemaal, met hoeveel indruk dat gemaakt heeft en de verhalen die hij gehoord heeft. Oh. En dat soort berichten zijn dan allemaal
0: AI,
1: met AI geschreven.
0: Maar hoe weten ze dat zo zeker dan? Heeft AI dat onderzocht?
1: Nou ja,
0: serieus. Ja, je hebt AI-tools die erachter kunnen komen of iets AI is.
1: Die dat herkennen, Die dat herkennen. Ja, heel stom voorbeeld. Ik was aan het borrelen met een vriendin van mij een paar weken geleden. En toen hadden we allebei een foto van onszelf gemaakt. Maar we vonden op foto A, vonden we dat ik er beter op stond. En foto B, vonden we dat zij er beter op stond. Toen hebben wij aan AI gevraagd, kun je die foto's niet samenvoegen? Dus het is nu een foto geworden van ons tweeën. Maar daar stond Instagram, heeft haar zelf herkend van dit is gemaakt met AI.
0: Hey.
1: Dus zo ver gaat dat het niet eens zozeer dat je het laat weten.
2: Ja, en je hebt het nu Instagram. Trouwens ook, je hebt het over Rob Jetten, maar er is sowieso ook naar buiten gekomen dat natuurlijk heel veel columns en heel veel geschreven artikelen, ook bijvoorbeeld in de Volkskrant, NRC, dat die ook met AI geschreven zijn.
0: Jongens, er komt geen mens meer aan te pas.
2: Ja, maar dat doet toch een beetje
0: dit pijn. Dit programma, is dit ook binnen? Ben jij wel echt?
1: Nou ja, Max,
0: Max
1: met regelmaat. Jij bent natuurlijk ons muzikale wonder. Ja. Jij maakt regelmatig nummers voor ons programma met ludieke items. Heel veel mensen denken dat AI dat maakt.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe ga jij dat verweren dat dat niet zo is?
2: Nou, dan heb je het misschien over de mixmachine. Dat is al een tijdje geleden. Dat je zo twee genres met elkaar laat smelten en dergelijke. Ja, dat heb ik gewoon wel echt zelf gemaakt.
1: Ja.
2: Maar sommige kleine gebbetjes hier en daar, als je snel iets wil maken, dan is het wel verrekt handig.
0: Ja.
1: Maar voor mij meestal is het bij jou geen AI, toch?
2: Nee, meestal niet.
0: Alles wat hij nu zegt is door een mens, hè? Komt uit zijn echte... geproduceerd uit zijn stottenhoofd.
1: Nou, D66 heeft natuurlijk ook wel gereageerd. Die zegt, elke post, alle content begint en eindigt altijd met de blik en verbeteringen van onze medewerkers. We gebruiken AI eigenlijk vooral als inspiratie en als beginpunt. Maar goed, ik vind het inderdaad met reacties op zulke ervaringen die onze premier dan zelf in zo'n Kamp Westerbork gezien heeft. Ik denk dat je daar wel een beetje mee uit moet kijken.
0: Ja, ja.
2: We weten nu gewoon dat hij het dus niet is. Dus dat je voor Rob Jetten in ieder geval niet naar Instagram hoeft.
0: Nee, dan krijg je namelijk een hulp Rob Jetten.
2: Ja. Precies.
0: De AI-variant. Max, wat viel jou op in die courant?
2: Nou, het is wel grappig, Marijke, dat jij over die foto begint. Want er is onderzoek gedaan naar waarom het zo is dat mensen er beter op staan als ze op groepsfoto's staan.
1: Oh,
0: het cheerleader-effect.
2: Ja, dat klopt. Dat is een term die komt uit How I Met Your Mother. Dat is een aflevering uit 2008, geloof ik. Waarin de theorie wordt verspreid van, ja, als je dus met een groepje bent, dan zie jij er zelf ook knapper uit.
1: Oh.
0: Dus ook al zijn het 15 lelijke mannen bij elkaar, dan als groep ben je één front en zie je er eigenlijk goed uit.
2: Exact.
1: En hoe werkt dat dan?
2: Nou, wetenschappers hebben dus dat daadwerkelijk onderzocht. Want How I Met Your Mother, die serie, die kwam daarmee. Die hadden nog geen idee dat het ook daadwerkelijk zo was. En wetenschap heeft uiteindelijk bewezen, dat is zo, dat is echt zo. Als wij een groepsfoto zien, dan maken we de mensen knapper in ons hoofd. Maar waarom is dat nou? Je zou een aantal theorieën kunnen aanhangen. Het is bijvoorbeeld, je bent sociaal en dat maakt je ook aantrekkelijker, hè, dat je vrienden hebt. Of misschien ben je wel met heel veel knappe mensen, wat jou ook weer een beetje gemiddelde omhoog trekt. Maar het is dus zo dat wij houden van gemiddelde. De positieve kenmerken die wij bij andere mensen zien, die slaan we op en die plakken we ook als het ware op andere mensen in dezelfde foto. Bizar is dat, hè?
1: Als ik met Doutzen Kroes op de foto ga staan, dan ben ik ook echt knapper.
0: Meteen aantrekkelijk. Met,
1: meteen een model.
0: Nou, ik vind dat ik in ieder geval vaker op groepsfoto moet komen te staan de komende tijd.
2: Ik denk het wel.
0: Ik denk dat het heel erg goed is voor mijn zelfvertrouwen.
2: Ja.
0: Gaan we doen. Groepsfotootje van alle DJ's van Veronica. Altijd leuk. En zometeen is het zover. De laatste, allerlaatste finalist gaan wij bekendmaken. En dan heb ik het over degene die kans maakt om Ekdom in de Morgen te presenteren. Volgende week vrijdag al. Het is een heel heet hangijzer. De vierde en laatste finalist gaan we zo meteen bekendmaken. Want jij bent bij hem. Jij bent bij die

0: Omdat het lijkt op kip.
1: Ruikt als kip. Mals is als kip. Sappig als kip. En smaakt als kip. Dan is het waarschijnlijk...
2: Gerard Ekdom. Veronica.

0: Feel It Still. Daarvoor, oh, toen viel het stil. Glamorous Life. Je luistert naar Act in de Morgen. En afgelopen weken zijn wij in dit programma op zoek gegaan naar een vervanger. En niet omdat ik zo nodig weg moest. Nee, omdat ik jou ook dit fantastische vak een dag gun. Want het is, ja, laat eerlijk zijn, je kan wel prijzen geven, maar een beleving is onbetaalbaar.
1: Zo is het.
0: Dus wat gebeurt er nou op 18 september, dat is volgende week vrijdag, op de finale dag van de top 3000. Dan neemt één luisteraar plaats achter deze knoppen en ga ik lekker in de hoek van de studio staan. Liggen.
1: Ja, we zetten een veldbedje voor je neer.
0: Veldbed, weet ik veel. En morgen is de grande finale. Dan komen de vier finalisten hier in de studio voor de allesbeslissende opdracht. En die finalisten zijn tot dusver Britt Huibers, Jeroen van den Berg, Dionne Lam en, ja, nog iemand. En Max, jij bent naar diegene gegaan.
1: Ja, dat klopt. De laatste finalist, dat is Abel Staal. Hij is 16 jaar, compleet radiogek. Ook op zo'n jonge leeftijd dus al. Ik moet zeggen, ik ben een beetje verliefd. Nou. Het is echt een leuke gast en ik zocht hem op in Eerbeek.
0: 16 jaar. En hoe klonk dat?
2: Volgens mij wordt er al open gedaan. Dus even kijken. We gaan toch maar even aanbellen. Hallo. Jij wilde graag Act in de Morgen overnemen, dat klopt hè?
3: Dat klopt helemaal.
2: En hoe oud ben je ook weer?
3: 16.
2: En waarom wil jij de show overnemen volgende week vrijdag?
3: Nou, ik maak sinds mijn 12e al radio. Toen vond ik het al een beetje leuk. En ja, ik zag dit voorbij komen. Ik denk, ja, het is wel de moeite waard om te proberen, denk ik. Ja.
2: En jij maakt ook radio, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik heb boven ook een studiootje hierboven. Dus ja, als jullie willen kijken, dat zou kunnen.
2: Heel graag.
3: Ja, mooi.
2: We gaan naar binnen. Ja. Let's go. Kijk dit nou even, joh. Wow, Veronica staat ook op de schermen.
0: Ja, heel slim.
2: Wat vind jij zo leuk aan radio?
3: Nou ja, ik ben begonnen met een DJ-setje. Dat is dan iets anders om nummers te mixen. En toen hoorde ik op de radio dat ze een weerbericht deden. Nou ja, toen dacht ik van, zou ik dat ook eens proberen? Dat is natuurlijk heel gek, een ding waar je normaal feestjes mee doet om daar een weerbericht op te doen. Maar ik probeerde dat, ben ik dat steeds verder gaan doen. Ja, radio heeft toch ook iets met de luisteraar, een soort van verbinding, alsof je in hun woonkamer zit. Dat gevoel is het een beetje. Dat vond ik hartstikke gezellig om te doen. En eigenlijk ben ik dat door gaan doen totdat ik dit heb, zeg maar.
2: Totdat dit er was.
3: Ja.
2: Hey, en stel nou, hè, dat jij bij die finalisten hoort. Mm-hmm. En jij mag straks dat programma overnemen. Welke liedje zou je dan echt willen draaien?
3: En dan denk ik toch wel Raccoon. Dat vind ik met Oceaan. Dat vind ik, dat is gewoon een nummer. Dat, van mijn oom, die vond dat heel mooi. En dat is toch een nummer, dat heeft wel een plekje in mijn hart. Dus dat, die zou ik heel graag wel willen draaien.
2: Eén vraagje.
3: Ja?
2: Heb je wat te doen vrijdag?
3: vrijdag? Nee, vrijdag ben ik vrij van school.
2: Je hoort bij de finalisten, jongen.
3: Ja. Ja. Ja. Superleuk.
0: Hij hoort erbij, hoor, ja.
2: Dat is toch schattig, Gerard,
0: ja,
2: toch niet?
0: Ja, heel schattig. 16 jaar, man, ik herken mezelf ook gewoon.
2: Ja, snap ik wel.
0: Och, man, toen ik 16 was, moest ik dit ook doen, hoor. Fantastisch. Hij is er dus bij, Abel Staal. Morgen hoor je ze allemaal tussen 6 en 8. Britt Huibers, Jeroen van den Berg, Dionne Lam en Abel Staal. En mocht je dan toevallig voorbij luisteren, dan moet je even goed... Jij bent namelijk belangrijk als luisteraar. Want jij hebt een allesbeslissende factor. Wie van deze vier wordt volgende week vrijdag mijn vervanger? Hoe dat zit, hoor je morgenochtend in dit programma. We kijken vast vooruit.

van donderdagochtend. Het gaat sneller, het gaat sneller. Just can't wait for Saturday night. Herman Brood. Zing. En zometeen gaan we het weer doen. Zing naar de ping. En misschien wel met jou als kandidaat. Het zou zomaar kunnen. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je door dit af te zingen naar de ping.

0: gaat dit verder? Ja, kruip even in een Engelse hooligan en je weet hoe het gaat. Laat maar weten, zing het in en stuur het via de Radio Veronica App. Zal ik hem nog één keer...
1: Ja, doe maar even.
0: Ja, dat is wel moeilijk, hè? Nou, hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. En misschien zing je zometeen wel 150 euro bij elkaar in. Zing naar de ping. Eerst komt het nieuws van 19:30 nog aan. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Ja, we moeten maar wennen aan die storingen op het spoor.
0: Storingen op de storing.
2: Storingen op het spoor.
0: Het spoort nu al.
2: Het is leuk geprobeerd. En wat vind jij de grootste afknapper bij iemand thuis?
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
2: Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld!
7: 18.000, wat verdikken me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone. Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Veronica Verkeer. Met 32 vertragingen momenteel. Dit zijn de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. 1 uur en 7 minuten. De A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. 1/2 uur. En de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein. 19 minuten vertraging. 3:30. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. Ja, nog meer vertragingen. Ook storingen op het spoor.
9: God.
10: We moeten er maar aan gaan wennen. Want het lukt ProRail maar niet om het aantal spoorstoringen te laten dalen. Het AD schrijft zelfs dat het al bekend is dat dit en ook volgend jaar het aantal storingen zal stijgen naar ruim boven het afgesproken maximum van 520. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden bedreigd. Volgens onder meer RTL Nieuws werd bijna 40% van de familierechtadvocaten geïntimideerd tijdens zittingen en soms ook zelfs gestalkt, vaak door de ex-partner van de cliënt. Het gaat goed met bibliotheken. Steeds meer mensen zijn lid, meldt het CBS. Vooral jongvolwassenen schrijven zich vaker in. Een van de oorzaken is dat er kortingen worden gegeven op de lidmaatschappen.
9: En de ontlezing is ook in volle gang, dus dat weegt wel tegen elkaar op dan.
10: Ik hoop dat dit een goed teken is.
9: Ja.
10: En stel, je bent aan het daten en je hebt een leuke avond gehad. Weet je wel, hapje, drankje, wijntje. En dan ga je met je date mee naar huis. Zijn er dan dingen voor jullie die je in dat huis tegenkomt, ziet liggen, ziet staan, waarvan je dan eigenlijk meteen denkt, nou, dit is zo'n gigantische afknapper?
11: Ja, je vraagt dit wel aan twee bezette mannen.
10: Nou, oké, maar stel, het zou ook bij een vriend kunnen of zo. Dat je iets ziet staan en denkt, nou, heb je daar nou echt voor gekozen, ja?
9: Van die 15 lege halve liter blikken bier met zo'n ronkende asbak ernaast.
10: Oh ja, binnenroken sowieso misschien. Dat zou sowieso iets kunnen zijn.
9: Het zou iets kunnen zijn, ja. Zo'n kattenbak met zo'n lekker luchtje eraan.
10: Ja, daar kom je. Ik heb wel een kattenbak thuis.
9: Ja.
10: Bij mij dan ook, ja. Ik ben ook niet blij met de locatie van mijn kattenbak.
9: Ik heb uiteindelijk gewoon een wc genomen.
10: Ja, dus misschien hou je kat boven, begrijp ik.
9: Ja,
10: ja, precies. Nee, die roept ook jou als hij moet. Zo werkt het helaas niet helemaal.
9: Ja, maar wat is er een top drietje of zo?
10: Nou, ik heb een lijstje gevonden.
9: Oh, leuk.
10: Zeker weten. En die begint met iets waarvan ik eigenlijk wel denk dat er ongetwijfeld een luisteraar is die dit heeft. Dus sorry alvast. Een naamplaatje. Waar de hond ook op staat. Dus familie Ekdom en Pootje Max, bij wijze van spreken.
9: Oh god, ja. Ja, oh.
11: Pootje Max.
10: Pootje Max, ja, maar ja, dat is toch ook wel schattig. Ik weet niet waarom dat dit lijstje staat. Een doos met lingerie van exen.
9: Nee, ja. Hebben mensen dat?
10: Dat is blijkbaar ook.
9: Echt, dat zal bij mij een heel klein doosje zijn dan.
10: Een klein doosje, leuk. Het bekende Live Laugh Loveboard.
9: Oh, ja, in dit huis wordt puntje, puntje, puntje. Gaan lachen,
10: belangrijk,
9: genoten.
10: Ja. Een Senseo-apparaat.
9: Oh ja, een Senseo-apparaat.
10: Dat je een koffie aangeboden krijgt en dat het dan uit een Senseo-apparaat
9: komt. Nee, je mag dat niet meer. En Dolce Gusto?
10: Dolce Gusto is prima, maar zo'n pet, ja, dat is een beetje geweest. Ja, ik zelf zou het een enorme afknapper vinden als ik opgezette dieren zou zien.
9: Ja, dit is mijn eerste hond en die staat dan opgezet daar, ja.
10: Ik snap toch niet dat mensen dat leuk vinden om dat te houden.
11: Ja, ik moet zeggen, ik ben heel erg een interieursnop. Dus eigenlijk moet ik me hier gewoon niet over uitlaten.
10: Nummer 2.
11: Nee, ja, maar mensen hebben dit.
10: Ja, mensen hebben dit
9: ongetwijfeld. Je bent bang dat je een gedeelte van de bevolking dat luistert beledigt.
11: Ja, ik denk het wel.
9: Ja.
11: Nou, oké, zal ik een paar doen?
10: Dan mogen de mensen die er thuis hebben staan, mogen jou mogen straks
9: overtuigen van de schoonheid ervan.
11: En dan wil ik erbij zeggen, jullie zijn allemaal lieve schattenbollen, maar stop sowieso met cognacleren stoelen. Een te grote tv. Een houten trapje in de badkamer met een handdoek eroverheen.
10: Oh, ja.
11: Een vaas met een gedroogde graanstok. Allemaal niet meer doen, jongens.
9: Oh.
11: Marmeren keukenblad.
10: Marmeren keukenblad.
9: Vreselijk. Ja, gisgratvloer, zwartstalen deur.

0: Adem is een dancer. Snap, oh, we krijgen een verhaal binnen in de app.
1: Zo, René.
0: Sorry, wat is het over afknappers als je bij mensen thuis komt? René die stuurt ons een appje. Die zegt, ik heb ooit een date gehad. Inderdaad, hapje, drankje, mee naar huis. Eerste ontmoeting met een kat die een achterpoot mist. Dat is nog tot daar aan toe. Maar ik zie nog steeds een kat in een radiatormandje liggen. Dus ik wil mijn goede wil tonen. Dus ik er naartoe. Wil mijn hand uitsteken. Hoor ik dat de dame in kwestie zeggen. Ja, lieve, dat is dus de overleden kat van mijn moeder. Die kat is 10 jaar dood. En mijn moeder 4 jaar. En ze ligt nog steeds in hetzelfde mandje.
2: Oh, joh, joh, joh,
0: joh. Nou, dan wil je niet meer weten wat er in de vriezer ligt.
3: Zing!
0: Oei. Oké. Ja, het is tijd, lieve mensen, voor Zing na de Ping met kans op 150 euro. We spelen namelijk 3 rondes en elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan ben je al je geld kwijt. Maar hebben wij de act in de morgen, Kurkentrekker! En die ligt lekker in de hand. Vandaag spelen we dat met Stefan Meulendijks uit Valkenswaard. Dag Stefan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, meneer Ekdom.
0: Jij zit erop, hè? Je zit erop.
4: Ik zit er bovenop, ja.
0: Op de heftruck.
4: Jazeker. Ja, niet er bovenop, maar erin, hè?
0: Ja, op erin eigenlijk wel. En dan heb je dat heel gezellig.
4: Dat rijdt makkelijker.
0: Ja, precies. En jij prikt het liefst grote lege pallets aan jouw lepels.
4: Juist. Dan zie ik waar ik naartoe rijd.
0: Ja, dat is voor jou ook overzichtelijk. En je hebt natuurlijk een fantastische installatie daar. Dus je kunt ons heel goed ontvangen.
4: Jazeker, natuurlijk.
0: Oké, heel fijn, jongen. Nou, ik ben benieuwd, want je moest iets afzingen in de app. En dat is gebeurd. Het ging om dit fragment. Dat kwam daar binnen. En Stefan, je deed het als volgt. Dat klinkt goed, hè, in zo'n cabine, hè?
4: Tegen.
0: Goeie galm ook, zegt erboven. Heel goed, Stefan. Mr. Brightside. Nou, dan gaan we beginnen. Zit je goed?
4: Ik zit prima. Okay. Ik ben er klaar voor.
0: Dan komt hij aan voor 50 euro. Milo, she throws me like a
4: rubber ball. The sweetest thing.
0: Nou, zo makkelijk kan het gaan. Heel goed. Ga je door?
4: Ja, natuurlijk gaan we door, Gerard.
0: 100 euro komt hij aan. She's crazy like.
4: Daddy Cool.
0: Bye bye, Daddy Cool. Ja, ik hoor net dat het goed is. Bonnie M. En Daddy Cool. 100 euro, ga je door?
4: Ja, vooruit. Ik zit nog even lekker stil, dus we kunnen er nog wel eentje doen, hè, Gerard.
0: Ja, nog eentje erbij. Oké, okay, komt die aan voor 150 euro. Doe je best. Zing naar de ping. Do you really want to
4: hurt me? Do you really want to...

0: gaat als een heet mes door die roomboot erheen hier, hè?
1: Ja, heerlijk, joh. Ik ben gewoon een veelzijdig muziekliefhebber, dus...
0: Dat is duidelijk, zeg. Heel goed, Stefan. 150 euro bij elkaar gezongen. Wat ga je ermee doen?
1: Eens even kijken. Ik denk dat ik het weekend maar lekker ga besteden aan een heerlijk weekend.
0: Nou, dat worden parfaitbootjes, denk ik, hè? Dat gaat goed.
1: Nou ja, goed. We gaan er wat bijleggen en dan kunnen we iets extra doen.
0: Oh, dat is veel beter. Dat doe je goed. Stefan van Hart, en welke gaan we draaien? The Killers, U2, Boney M of Culture Club?
1: Laat me lekker houden op The Killers. Heerlijk.
0: Ja, het wordt ook wat killer buiten, dus ik snap het wel, ja. Inderdaad. Mr. Brightside is jouw middle name. Hier is die voor je. Een fijne dag.
1: Hetzelfde, heren. Dankjewel.

anthem is dit, een soort nieuw volkslied in Engeland. Ongelooflijk, deze Killers en Mr. Brightside. Juist, het was de keuze van Stefan. Hij won zojuist 150 euro zonder enig opstartprobleem. Zong hij

0: Crimson Moon, mystical, magical. Zometeen knalt hij weer door. Zometeen is hij weer op zijn vervolg. De Radio Veronica Top 3000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stand.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Nu. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
19: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: En jij de nieuwe volledige

als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: Interhoe.
1: Lepel je huurmerk in. .nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Met Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. ProRail verwacht dat het aantal grote storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zal gaan. Eerder kreeg ProRail er al een miljoenenboete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken die storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan worden achtervolgd, gestalkt en geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van een cliënt de dader. Sommige advocaten nemen om hun veiligheid nu minder zaken aan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten hen van de Voedsel- en Warenautoriteit beter verzorgen. De NOS meldt dat ze tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken krijgen. Het gaat om dieren van 2 maanden of jonger. Als de transportbedrijven de kalfjes niet beter gaan behandelen, dan krijgen ze een boete. En steeds meer mensen zijn lid van de bibliotheek, meldt onder meer het CBS. Wat opvalt is dat vooral jongvolwassenen zich inschrijven, met een plus van 22% in een jaar tijd. Bibliotheken doen er volgens de onderzoekers veel aan om mensen te trekken. Bijvoorbeeld door gratis lidmaatschappen aan te bieden of korting te geven.
4: Jongvolwassenen, dat zijn wij, hè?
5: Dat zijn wij, natuurlijk zijn wij dat, Geer. Weer nog, de dag begint fris. Vandaag blijft het vrijwel overal droog. Wisselen de zon en wolken elkaar af. En dat alles bij een graadje of 20.
4: 60 vertragingen vinden wij op de snelwegen. Dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, 41 minuten vertraging. De A16 Terbrechtseplein, de Ridderkerk bij Ridderkerk Noord, 42 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum, 40 minuten.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Rozer! Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Onweerstaanbaar groeten. Toto en Pamela op nummer 1312.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
0: DJ
1: Gerard Ekdom.
0: Nieuwe dag, top 3000. Bij Radio Veronica, het is donderdag 10 september. Tot volgende vrijdag hoor je hem. De lijst met de mooiste liedjes ooit door jou samengesteld. En je kunt hem meelezen via radioveronica.nl. Je kunt hem zelfs als wallpaper kun je hem downloaden. Hè? Geloof ik even wel lekker als behang. Mag dat wel in het interieur, de top 3000 of behang?
3: Ja, jongens, alles mag.
0: Stalen deuren en de top 3000. Ja. Pamela hoorde je op nummer 1312. En ja, deze man hoor je heel veel voorbij komen. Met één specifiek nummer. Iets met een uil. Ik heb het over Paul Simon. Steve Gadd is de legendarische drummer van dit liedje. En ja, heel veel mensen hebben geprobeerd dat na te doen. Ik heb het ook geprobeerd op een drumstel. Het is mij niet gelukt. Maar er is wel een Duitse soulgroep genaamd Tok Tok Tok. Goeie naam.
3: Oh?
0: Het is niet te verwarren met Talk Talk. Nee, Tok Tok Tok. Die coverde dit op een album in 1999. En ze hebben alles met hun mond gedaan.

0: Maar die drums, hè, die zijn echt niet te doen. Ja, ga er maar aan staan. Ik ben in overslag. Nee, alleen Steve Gadd kon het. En Paul Simon had er een monsterhit mee. 50 Ways to Leave Your Lover. En die staat gewoon op.
1: Nummer 1311.

0: Ja, Bruno Mars en Road.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
0: Wie stemt hier nu op? En zoveel ook, vraagt Michael zich af en toe. Nou, ik kan even een paar namen voorleggen. Bas van Toornlo, Marjolein Kamp.

0: 1910. Je ook niet uit je hoofd gaat. Als je ergens bent en je kunt nergens iets anders luisteren en je moet de hele dag door, dan heb je in mijn hoofd succes. Succes. En daarvoor 50 Ways to Leave Your Lover op nummer 1311, Paul Simon. En dan nu. Het is wel leuk dat sommige bands een hekel aan bepaalde liedjes uit hun eigen oeuvre gaan krijgen. Dit was de eerste single van X and Y, het album van Coldplay uit 2005. En Chris Martin was geïnspireerd geraakt door Kate Bush. Daar had hij naar geluisterd, het nummer Running Up That Hill. En op de een of andere manier kwam dit nummer tot hem. Het rare is dat zijn mening over dit liedje ineens is veranderd. Hij heeft ooit gezegd in een interview in 2011... we hebben dit nummer nooit goed gedaan. Ik wil hem eigenlijk nooit meer live spelen. En ze hebben hem sindsdien nooit meer live gespeeld. Het gerucht gaat dat hij hem de laatste tijd wel weer af en toe speelt. Dus het is ook weer bijgedraaid. En toch raar, want dit was de eerste single. Hij zou hier trots op moeten zijn geweest. Want anders maak je hem niet als eerste single. Het werd een monsterhit. Het werd een klassieker. Maar hij heeft hem nooit meer gespeeld. En ik heb het over deze. Coldplay in the Speed of Sound op...
1: nummer 1309.

0: Top 3000 bij Radio Veronica.
1: Hey, Carola hier. Evelyn, Roxy Music. Een heerlijk nummer van een album met alleen maar heerlijke muziek. Lekker om achterover te zitten en te luisteren. Tijdloos.
0: Nummer 1308.

0: plaat dat de hele kroeg is leeg. De toog wordt schoongemaakt. Wordt gedweild. En de barman zet nog één muziekje aan. En dat is dan deze, weet je. Even een moment van rust. Heerlijk. Brian Ferry, zijn stem in Roxy Music. Op nummer 1308. En Avalon in de top 3000. En daarvoor Speed of Sound. Coldplay.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu

0: je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Hijs de Zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Kaching.
6: Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
7: Aan de Veronica verkeer. 57 vertragingen. Dit zijn de langste. De A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel 39 minuten. A15 Oostvoorne Gorkum bij Ridderkerk Zuid 38 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug 49 minuten op dit moment. Het is 8:40. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Nou, het is allemaal leuk en aardig, die nieuwe tech-snufjes. Maar de Consumentenbond vindt nu dat er een verbod moet komen op de camerabril van Meta. Valt onder meer de Ray-Ban onder. De bril is volgens de bond een gevaar voor de privacy, omdat je er makkelijk stiekem mee kan filmen. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten ze beter verzorgen. De NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit anders boetes gaat uitdelen. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig drinken krijgen. En een nieuwe, misschien wat discutabele eer voor Taylor Swift, want wetenschappers hebben een groep insecten naar haar vernoemd. Een hele groep heet voortaan Swiftophiles. De reden is dat ze min of meer een beetje lijken op Taylor, dat zegt een wetenschapper.
9: Hoe dan?
8: Ja, ze is blond met rode lippen. En die insecten, ik zou ze een beetje beschrijven als krekels, zijn lichtgeel met hier en daar wat rode accent.
7: Swiftophiles.
8: Klinkt ook als
7: een geslachtsziekte.
8: Inderdaad. Ja. Jeukt een beetje.
7: Het, als je staat te pissen en je kan je sigaret er aan aansteken, zeg ik al.
8: Dan weet je meteen.
7: Dan heb je
8: Swiftophiles. Het weer nog. De zon schijnt, maar wisselt wel af met wat wolken. Het blijft wel overal droog vandaag. Alleen in de westkust kan een bui vallen en het wordt zo rond de 20 graden.
7: Dank je.
10: Gerard Ekdom.
7: En gebleven bij nummer 30.

0: een hele heftige gillende vrouw in dit deze live-opname. Als je die helemaal hoort, dan kun je die ook nooit meer niet horen eigenlijk.
1: De top 3000.
0: Het was die persboot. De hitversie was de live-versie. Just Can't Get Enough op nummer 1307 in de top 3000. Radio Veronica.

0: Je luistert naar de beste muziek aller tijden.
1: In de Radio Veronica Top 3000. Radio Veronica. Nummer 1305.

0: Legendarisch Lou Reed hier in de top 3000 Walk on the Wild Side. Met op de andere kant Perfect Day. Als je die single dan had, had je gewoon die twee. Dat is gewoon waar voor je geld. Geproduceerd door David Bowie, het album Transformer. Och man, wie heeft hem niet in de kast staan? Ik had hem dus niet. Ik heb hem vorige week gekocht. Lekker laat. Alsnog, hè? Op nummer 1305, Walk on the Wild Side. En daarvoor Shakira. En zij heeft gelijk gehad. Haar hips don't lie. Als je dan bekijkt. En ze wordt nog geen dag ouder. En dan nu. Het is tijd voor de man die dit jaar in de top 40 gewoon een comeback maakte. Een stuk of 2, 3, 4 singles opnieuw in de belangstelling door die ene film. Ik heb het over Michael Jackson. En ook deze plaat zit in die film. En Bianca Dekkers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt een zoontje,
1: hè? Ja, klopt.
0: En die is ook fan?
1: Ja, die is ook helemaal fan.
0: En wanneer is dat gebeurd? Ja. Is dat gebeurd ook door die film of daarvoor al?
1: Daarvoor al. Hij wilde al samen naar de film, maar daarvoor was hij al helemaal wild van. Ik hoorde hem op zijn kamer de liedjes draaien. En dan, ja, dan moet ik toch glimlachen. Dan denk ik, die muziek is fantastisch. Het is toch tijdloos.
0: Ja, nou dat blijkt. Want ja, het gaat door alle generaties heen. En hij wordt constant herontdekt.
1: Ja, klopt.
0: Fantastisch. En dit is een van zijn favorieten ook?
1: Ja, klopt.
0: Is hij op dit moment aan het luisteren?
1: Nee, hij zit helaas op school.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan zorgen we dat hij via de voordeur van de school alsnog tot hem komt. Want om welke plaat gaat het?
1: Michael Jackson met Bad.
0: Ja!
2: Nummer 1304.

0: or another.
1: Want je kreeg natuurlijk One Way or Another van Blondie. En ook een stukje Teenage Kicks van The Undertones. Je weet wel, de band wel Fergal Sharkey is dat. One Direction op nummer 1303. En daarvoor het was Michael Jackson en Bad op 1304. Kom je B

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: anders doe.
1: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
2: Kippie.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
4: Nu bij Spar in de buurt. Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus even opstarten, even sparren.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Merk Hinterhoe.
1: Lepel je huurmerk in. .nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws.
4: Okay.
3: Het is 9 uur.
5: Met Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Het was afgelopen zomer recordwarm in de wereld. Gemiddeld was de temperatuur net geen 17 graden, meldt klimaatdienst Copernicus. Het was net zo warm als in augustus 2023. En daarmee delen ze het temperatuurrecord voor die maand. Het zeewater warmde ook meer op dan ooit eerder gemeten in augustus. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan je er namelijk stiekem mensen mee filmen, omdat hij is ontworpen als een normale bril. Als de drager filmt, gaat er een lampje branden, maar die is makkelijk af te dekken. Het verbod zou dan voor heel Europa moeten gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat dat nu echt gaat veranderen. De dieren hebben soms niets te drinken. Doen de transportbedrijven er niks aan, dan komen er boetes, zegt de NVWA. En president Trump heeft alle Amerikaanse volwassenen €5.000, waarschijnlijk dollar, beloofd als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen in november. Zijn populariteit is extreem laag en de Republikeinen zijn bang hun meerderheid kwijt te raken. Dan zou het voor Trump moeilijker maken om zijn plannen door te drukken.
5: Dus dan maar omkopen. Ja.
6: Jij zegt het, maar riekt het wel naar, ja.
5: Is het toch gewoon nog
6: niet? Nee, volgens mij wel, ja. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met wat wolken. Alleen aan de westkust kan er bui vallen en verder blijft het droog. En dat alles bij een graadje of 20.
5: Jawel, 42 vertragingen. En dit zijn de grootste op dit moment. De A15 Oost-Voorne-Gorkum bij Ridderkerk-Zuid. Bijna een uur vertraging. A16 Terbrechtseplein Ridderkerk bij Ridderkerk-Noord. 36 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Noord. Ook daar 39 minuten.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
7: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
18: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Gerard Ekdom.
3: En Young Thug. Die deed ook mee. En als je heel goed luistert op de achtergrond, hoorde je iemand... Dat was Pharrell. En waarom? Ja, die was een van de producers van dit nummer. Ja, en soms is het ego te groot. Je kunt het raam openzetten, maar je kan soms ook gewoon de microfoon openzetten. Zodat het ego alsnog deel uitmaakt van jouw plaat. Dat is ook de Timbaland. Als Timbaland jouw plaat produceert, dan hoor je ook... Hoorde je hem altijd ergens op de achtergrond meebleven. Stel je voor dat Gary Fondek zijn plaat had laten produceren door Timbaland. Dan had je dus... I'll be there. This Christmas had je dan gehad. En dat was Havana op nummer 1301 en daarvoor begonnen wij de duren met de gitaar van Lenny Kravitz op 1302. Are You Gonna Go My Way? Het is de Top 3000, editie 2026. Al die mooie platen in één volgorde. En jij hebt hem samengesteld. En soms komen de emoties tot een absoluut hoogtepunt. Van links naar rechts. Van boven naar beneden. We gaan naar 1989. Het duurde even voordat dit in Nederland een hit werd. Maar dankzij een der R-stenners gebeurde dat toch. In de lijst van Teun, van Raymond, van Ryan... Have a little faith in me. Het is John Hyatt op nummer 1300. When the

0: even wachten. Er komt een nieuw album van Direct uit. Keep the fire on.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica.
0: Persoonlijker dan ooit tevoren. Als we de bandleden moeten geloven. Soms moet je dingen verwerken. En dat kun je doen middels liedjes. Dat is heel makkelijk. Oh my god, is happening. Stond op nummer 1299 in de top 3000. Onder andere uit het stemlijstje van Louise.
2: Goedemorgen met Louise. Ja, ik heb gestemd op Direct met Oh my god, it's happening. Omdat er in het leven zoveel dingen gebeuren waarbij je iedere keer denkt van Oh my god, it's happening.
0: Ja.
2: En vooral bij Direct, mijn band. Dus ja, waarom niet daarop stemmen?
0: Ja.
2: Groetjes Louise.
0: Dankjewel Louise. Volkomen logisch dat je daar dan op stemt natuurlijk. Oh my god, it's happening. En daarvoor John Hyatt op nummer 1300. Have a little faith in me. En dan nu, de Bee Gees. Maar dan niet zomaar een Bee Gees. Nee, dit is de plaat waar het begon. Hier werd de kopstem voor het eerst gebruikt. En dat kwam eigenlijk door een producer die zei... Oké, ga maar gewoon even een beetje ad-libs zingen, Perry. Jij kan dat. En toen kwam er ineens een wat hogere stem naar boven. Waarbij iedereen dacht, oh, maar dit klinkt wel heel erg goed weg. Moet je dit niet vaker gaan doen, Perry? En dat is best gebeurd, ja. The Nights on Broadway. De Bee Gees staan op.
1: Nummer 1299.

0: luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden. Nummer 1297.

0: liefde voor bepaalde liedjes verdwijnt nooit. REO Speedwagon. En de lijst van Leon onder andere.
1: Keep on loving you. REO Speedwagon. Een van mijn grote favorieten. Het album High Infidelity. Helemaal grijs gedraaid in mijn jeugd.
0: Mooie.
1: Mooie lijst, jongens. Ga zo door. Groetjes, Leon.
0: Stond op nummer 1297 in de top 3000.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig!
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikke buddies. We doen met je mee. Plus, boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: Zo.
12: Wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Veronica, verkeer. 20 vertragingen, waarvan dit de langste zijn. De A2 Utrecht en Bos bij Kerkdriel, 3 kwartier vertraging. A15 Oostvoorne, Gorkum bij Ridderkerk Noord, 23 minuten. En de A16 Breda, Rotterdam bij Schavendeel, 1 kwartier.
20: Gerard Ekdom.
19: De top 3000 met nu Anouk en Girl.
20: Dit is Veronica. Nummer 1296.

0: vliegen door de lucht hier. Desireless. Voyage, voyage. Daar is ook nog een keer een Limburgse versie van gemaakt. Toen heette het Wat een Ravage.
1: Ik zou
0: Ravage. Ja, zo kan het ook. Hè. Fabrizio. Mooi. Het was Desireless. In de top 3000. En daarvoor Anouk Girl. En dit is mooi. Want de coverversie van het nu volgende chanson staat veel, veel hoger. Namelijk op nummer 219. Maar deze versie staat al een tikkie laag. Maar gelukkig staat hij erin. En een hoop stemlijstjes terechtgekomen. Creedence Clearwater Revival en Proud Mary op.
2: Nummer 1294.

0: originale afname van Creedence Clearwater Revival op nummer 1294. Het is Proud Mary.
1: De top 3000. Radio Veronica.
0: Ja, en we gaan even 30 jaar terug in de tijd. Is dat alweer 30 jaar geleden? My god, dat kan er niet waar zijn. Tanja de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, 30 jaar oud, maar inmiddels nog steeds bij de eerste tonen van het nummer, dan is het meteen feest, hè?
2: Ja, dat blijft gewoon. Als je inderdaad op een feestje staat en je hoort de eerste noten, dan is het een beetje die vibe van de videoclip, zeg maar. Dat je door mensen heen rent en je vriendinnen gewoon gaat zoeken.
0: Want je hebt de clip vaak nagespeeld, begrijp ik.
2: Ja, vroeger wel, ja.
0: Ja. Girl power, daar hebben we het over, hè, Tanja?
2: Zeker, ja, girl power.
0: Wie was jouw favoriet?
2: Toch wel Sporty Spice, Mel C. Ja. Maar ik was de blonde, dus ik moest altijd Baby Spice
0: zijn. Ja. En ik was Old Spice inmiddels, hè, helaas. Hoewel ze zijn allemaal een beetje Old Spice geworden. Maar mag de pret hier drukken, want Wannabe staat erin, mede door jou. Dankjewel voor het stemmen, Danja.
2: Yeah. Dank, is goed.
0: En die eerste klanken die komen er nu aan.
1: Op nummer 1293.
0: Yo! Yo.

0: 1998. En er kwam een film uit. De film heette City of Angels. Daar kwamen twee hits van af. Eén was Goo Goo Dolls met Iris. En dit was die andere. En Alanis Morissette kreeg de vraag: kun jij een liedje schrijven voor de soundtrack? Een kwartier had ze nodig. Een kwartier en toen kwam dit nummer eruit. Uninvited van Alanis Morissette op nummer 1292. Even goed kijken natuurlijk in de top 3000. En daarvoor exact 30 jaar oud, toen jij geboren werd, 30 jaar geleden.
1: Toen was het nummer 1 hit, ja.
0: Marijke Ketel stond dus Wannabe van de Spice Girls op nummer 1. Dus gewoon 30 jaar oud. Goed, zometeen is hier Marissa. Ik heb er nog eentje voor je.
2: Nummer 1291.
0: Ja, als dat geen Elvis. You're the devil in disguise. You look

0: Alle avonddeals bij Bol.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
10: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
11: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Hey.
13: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
12: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
13: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
15: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
14: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Nog 309.000.
17: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
28: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Het is met de camerabril van Meta, onder meer de brillen van Ray-Ban zijn dat, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, dat vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is namelijk makkelijk af te plakken en de gemaakte video's die gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om die bril te verbieden, dat vindt de bond. Boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolfwerende rasters aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er extra 5 ton in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. De Nederlandse fitnessketen Basic Fit blijft uitbreiden. In Duitsland en Oostenrijk zijn 26 sportscholen gekocht. De komende tijd worden ze dan omgebouwd tot Basic Fit locaties. Het bedrijf zegt dat het een stap is naar marktleiderschap in Oostenrijk. Basic Fit is al de grootste fitnessketen van Europa. En president Trump heeft alle Amerikaanse volwassenen $5.000 beloofd als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen in november.
3: So if the Republicans win, you win with us and you get $5.000. It will be called the Trump dividend.
2: Ja, Trumps populariteit is extreem laag op het moment en de Republikeinen zijn bang hun meerderheid kwijt te raken. Dat zou het voor Trump dan moeilijker maken om zijn plannen door te drukken. Het weer nog. Op de meeste plekken is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje en het wordt 19 of 20 graden.
4: Ja, Marijke, dankjewel.
2: Graag gedaan.
4: Ik vraag me dan af, krijgen ze dat op hun bankrekening gestort, die 5.000? Of is het een belastingvoordeel?
2: Daar is nog niks over bekend. Ik ben ook benieuwd of hij dan uiteindelijk ook de Democraten het geld geeft. Want dat belooft hij wel, dat alle volwassenen het geld krijgen. Dus ik vind het een gekke uitspraak.
4: Het wordt vervolgd.
2: Ja. Inderdaad.
4: Heb ik zo het ernstige vermoeden. Dankjewel, Marijke. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen op dit moment, waarvan dit de langste 3 zijn. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 9 minuten extra. En de A15 Oostvoorne-Gorkum bij Saarloos, 9. En tenslotte de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Dat doe je er 19 minuten langer over. Oké, top 3000. We gaan verder. Stevie Wonder, Nena, Ed Sheeran, Bengals, Keen. Ze komen allemaal voorbij.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
18: Nu bij Eyewiz Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
5: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
23: Smin.
29: Valt je iets op aan mij?
23: Nieuwe jas?
29: Nee.
23: Nieuwe schoenen?
29: Nee.
23: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
30: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
23: Smint. Boost yourself.
31: Alle Sigma verf bestel je bij verfwinkel.nl.
32: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
33: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
34: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
35: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
36: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
34: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
37: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
34: Simyo. Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
38: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
6: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: achter zijn nieuwe documentaire over Earth, Wind & Fire. Dat, ja, die kan ik aanraden, hoor. Die heet To Be Celestial. Die is te zien op HBO Max. En als we die mogen geloven, dan is I Wish van Stevie Wonder gebaseerd op Earth, Wind & Fire's Shining Star. Ik kan me voorstellen dat je denkt, joh, het is, ik ben net wakker. Ik zit op mijn werk. Ik heb toch helemaal geen idee hoe die plaat ook alweer klinken. Ik ga je even helpen, want ik heb even een kleine mix gemaakt. En dat hoor je wel een beetje, hè? Dat is grappig, hè?
1: Dit is de Top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Ja, ze zeggen wel eens, muzikanten zijn dieven die stelen van de andere boeven. En dat is dan ook wel zo, hè? Dat bewijst dit ook maar. Hoewel, ze noemen het dan niet stelen, over het algemeen noemen ze het dan inspireren. En heel goedemorgen, welkom deze donderdag bij Veronica's Top 3000. En wij zetten jouw favoriete artiesten in de enige juiste volgorde. Marisa meldt zich vanuit het zenuwcentrum vanuit de allerbeste muziek aller tijden. Ik ben helemaal klaar om jou mee terug te nemen naar de platen waarop jij hebt gestemd. Je jeugdherinneringen. Je herinneringen van recent nog. Eigenlijk alles dat belangrijk is in je leven verwoord door muziek. Ik heb de Bangles zo meteen. Ik heb The White Lies en Ed Sheeran. Maar ken je deze nog? Het is

0: come home.
1: Oh, ik krijg zo'n mooie app van Tim binnen. Die zegt, luisteren naar de top 3000... terwijl mijn vrouw 4 maanden rondreist door Zuid-Amerika. Dan komt deze wel even binnen. Ja, dat snap ik wel. Ed Sheeran met Photograph hier bij Veronica op nummer 1287. En dat is niet waar de romantiek stopt deze ochtend. Wel, nee. Want de volgende is van The Bangles. Ja, dit is denk ik toch wel een van de meest romantische liedjes ooit gemaakt. En er zijn dan ook heel veel stemmen op binnengekomen. Bijvoorbeeld van Lieke, die zegt... ik heb voor het eerst gezoend op dit liedje met Boy. Dat was de knapste jongen van de brugklas. En Naut, die zegt... ja, in groep 8 gaf je geen feestje, maar een 5. En een 5 was niet compleet zonder The Bangles en Eternal Flame. En we vinden hem terug op nummer 1286. In Veronica's top 3000.

Hey Marisa, mooi dat Farewell to the Fairground zo hoog staat. Ik heb White Lies al behoorlijk vaak live gezien en dit nummer is altijd weer gewoon een feest als ze gaat spelen, de hele zaal. Keep on running, keep on running. Briljant.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Huis bij Leenbakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op BMW.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Ja, goedemorgen. Het is dik vet 10:30 geweest. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er 12 minuten extra over. En de A15 Oostvoorne-Gorkum bij het Vaanplein. Auto met pech, jij ook pech. Om precies te zijn 5 minuten. En tenslotte de A59 Zonzeel-Os bij Oosterhout. Een vertraging van 6 minuten.
3: Marisa.
4: Flying high, you know how I feel.
3: Nummer 1284.
4: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: onder de sterrenhemel in een hangmat met je geliefde. Al knuffelend genieten van deze Stars van Simply Red op nummer 1283 in Veronica's Top 3000. Ik zou er sowieso voor tekenen, voor de hangmat dan. Ja. Zometeen de kampvuurplaat van Mark Amber, Belong Together. Nou, deze prachtige van de Rolling Stones. Fool to Cry op nummer 1282. En Ise heeft er een mooi verhaal bij.
1: Hallo Radio Veronica, Sanne hier. En ik heb op Belong Together van Mark Amber gestemd. Omdat ik tijdens zijn concert even alles om me heen kon vergeten. En echt zo erg kon genieten van het nummer. Het nummer laat me ook altijd positiviteit in alles zien. Dus dat is voor mij echt een hele mooie herinnering aan dit lied.

0: Stone steeds meer ben gaan waarderen, zal het een leeftijd zijn? Word ik oud? Dat is een bericht die ik binnenkrijg van Dennis Leuzing. Nee, ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Maar soms moeten liedjes gewoon even een beetje marineren. Een beetje rijpen voordat je ze echt gaat waarderen. Ise die heeft trouwens op deze plaat gestemd en wel hierom.
1: Hey Marisa, ik heb gestemd op Fool to Cry van de Stones. Omdat ze met dit lied een zachte kant laten zien. En dat hoor je niet vaak tussen al hun rocknummers. Ik vind vooral de intro met de elektrische piano die Mick Jagger zelf bespeelt heel erg mooi. Groetjes, Ise de Brouwer.
0: Ik wist dus niet dat hij dat zelf bespeelt, dus dat heb ik gewoon weer wat geleerd van jou. Dankjewel, Ise.

Classics. Een lekker bangertje uit de Beatfabriek uit 1995... die nog steeds werkelijk elke dansvloer sloopt. Van de Amerikaanse house-legende Kenny Dope Gonzalez. Je kan hem kennen van Masters at Work als het een beetje je ding is. Op 1280 hoorde je de Bucketheads met The Bomb. Oh, Ramjam jongens. Ram Jam, de beste eendagsvlieg ooit. Black Betty op 1279. En Veronica stopt.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus. Go!

0: Shop.nl/business.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snack van. Wat is jouw favoriet?
3: Kippie.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
16: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
17: 20 inch wielen? Automaat? Oh, deze is perfect!
18: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
19: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
20: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
21: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Lepel je huurmerk in. .nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Geen enkele GGD was goed voorbereid op corona. De toenmalig topvrouw van de GGD Amsterdam zei tegen de enquêtecommissie dat ze al jaren eerder had gewaarschuwd. Maar dat pas bij de uitbraak bleek dat systemen niet werkten. Ze is ook kritisch over regionale verschillen. In Amsterdam mocht niet alles in de horeca, maar in Groningen kon iedereen feest vieren, zei ze. Zeker 5 mensen zijn overleden na een brand op een veerboot in de Filipijnen, vlakbij een toeristische trekpleister. Er is een zoekactie aan de gang. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen niet aan boord door de rook en de hitte. Nederland wil een Zweeds hypermodern verkenningsvliegtuig kopen. Het toestel heeft radarsystemen en andere sensoren die drones en kruisraketten kunnen opsporen. Het zogenoemde vliegende commandocentrum is volgens defensieminister Dylan Jessogus een belangrijke stap om minder afhankelijk van de NAVO te worden, zegt ze in de Telegraaf. En de Internationale Schaatsbond gaat ruim 230 schaatsers uit Rusland en Belarus screenen. Ze willen komend seizoen onder neutrale vlag meedoen aan wedstrijden. Tot nu toe werden ze geweigerd om de oorlog in de Oekraïne. Ze mogen weer meedoen, maar alleen als ze niet in het leger hebben gezeten en de Russische invasie afwijzen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is overal droog, behalve aan de westkust. Daar valt een enkele bui. Verder wisselen de zon en wolken elkaar af en het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het flink af.
4: Nou ja, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück bij de Lutte. Daar doe je er 6 minuten langer over. En de A4 Den Haag-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Auto met pech, 12 minuten vertraging. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk. Daar heb je 15 minuten geduld nodig.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Huh? Dit is een hack? We hebben al je klantgegevens? Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

0: onder andere Jordi Arendonk, Eva-Marie Lauterslager en Bianca Dekkers. Die stemden allemaal op deze.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
3: DJ
1: Marisa.
0: Ja, toch een duo vergelijkbaar met een bestelling bij de New York Pizza. Hè? Vleugje Italiaans, vleugje Amerikaans. Ik heb het over Eros Ramazzotti en Tina Turner bij Radio Veronica. In de top 3000 op nummer 1278 met Costa della Vita. Mag ik één Costa della Vita met ananas alsjeblieft? Oh, ik heb helemaal zin in pizza nu. Ja, goedemorgen. We gaan verder en heel veel te smullen zometeen. Ik heb het meest romantische liedje ooit gemaakt. Dat is natuurlijk Message to My Girl van Splitdance. Voor iedereen die houdt van Rowan Hazen en voor alle Limburgers in het land heb ik bestel. Maar ik vind het er nog wat vroeg voor om dat daadwerkelijk te doen. Maar voor dat liedje is altijd plek. Maar eerst gewoon een hele mooie, gevoelige waar je over gaat nadenken. En dat is deze. Als de storm buiten raast of juist in je hoofd, heb je een soundtrack nodig die de boel relativeert. Weet je? David Bowie die liet hier horen dat hij eigenlijk helemaal geen opsmuk nodig had om je te raken. Weet je? Gewoon alleen een microfoon en pure bezieling. Sluit je ogen, behalve als je in de auto zit, voor het ultieme eerbetoon aan Nina Simone, de starman zelf, David Bowie. Wild as the Wind op nummer 1277.

0: dat is een duo met behoorlijk wat straatwaarde, kan ik je vertellen. Het is Elton John samen met Dua Lipa. En Cold Heart in de remix door Pnauw. Ja, die hebben dat gewoon lekker aan elkaar gemixt. Door elkaar geschud en dan is dit het resultaat. En het heeft een welverdiende 1276ste plek in Veronica's top 3000. Oh, toen ik nog een klein Marisaatje was, toen had ik bandjes met allemaal liedjes daarop. En één liedje vond ik zo ongelooflijk romantisch. Dat was Message to My Girl van Splitdance. En dat ging niet eens om de tekst, het ging om het gevoel van dat liedje. En als ik dat dan hoorde, dan dacht ik, ja, dit moet liefde zijn. Zoals het liedje voelt, zo voelt liefde waarschijnlijk ook. Ik geloof dat ik een jaar of 8 was toen ik dit had geconcludeerd. Maar het mooie is, niet alleen op mij heeft het een hele grote indruk gemaakt. Ook op Ellemieke, toch Ellemieke?
1: Hey Radio Veronica, Ellemieke hier. Ik heb gestemd op Message to My Girl van Splitdance, omdat het mooiste liefdesliedje ooit is. Ik zie mezelf hier straks al het altaar mee oplopen op mijn eigen bruiloft.
0: Ja.
1: Alleen één probleempje. Mijn vriend moet me dan nog wel even ten huwelijk vragen.
0: Nou, hopelijk heeft hij dit gehoord. En komt het allemaal goed. En ik wil best je getuige zijn. Vind ik geen enkel probleem. Of ik kom draaien op je feest. Start ik deze in. En dan leven jullie nog lang en gelukkig.

0: Ja, dit is mooi. Dit is echt... dit is gewoon een warm bad. Een muzikaal warm bad waar je gewoon in ligt en waar je helemaal in kan verdwijnen. Deze poëtische woorden zijn overigens niet van mij. Die zijn van Jay Jansen. Die appte dit via de gratis Radio Veronica-app. Je hoorde Message to My Girl natuurlijk van Split Ends op nummer 1275. We gaan naar 1274, want ja, zo werkt tellen. En daar vinden we Roan Hezen. En Niels heeft op Roan Hezen gestemd.
1: Ha, Marissa, Niels hier. Ik had gestemd op Bestel maar van Roan Hezen. Het geeft me zo'n heerlijk gevoel om meteen weer terug in de auto te stappen richting Limburg en gewoon lekker begonnen zijn leven te vieren. Het is gewoon één groot feest en dat hoor je aan alles terug in dit nummer. Vandaar mijn stem. Groetjes!

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Terugleverkosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Ja, goedemorgen. Het is dik vet 11:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Den Hoorn. Auto met pech, 12 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Dat doe je er 16 minuten langer over. En tenslotte de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 16 minuten vertraging.
19: Marisa.
20: Dit is Veronica.
21: Oh man, don't hold me down.
19: Nummer 1273. Again.

scheepshoor van Cairo. Ja, leuk hè, Madness hoor je met The Night Boat Cairo hier bij Radio Veronica. Ik heb een speaker waar die staat hoor. Al die nummertjes, dat is 1272. We gaan snel door naar 1271. En ja, dan vinden we wederom zo'n prachtig romantisch liedje. Ja, wist jij dat de allergrootste hit van Roxette eigenlijk begon als geflopte kerstsingle? Dat is echt waar. Oorspronkelijk zaten er in dit liedje rinkelende kerstbellen in. Gelukkig hebben ze de winter eruit geknipt. En ze hebben er eigenlijk gewoon ja, de ultieme power ballad van gemaakt. En eerlijk is eerlijk, als zometeen die iconische gitaarsolo invalt, dan zingt iedereen mee. Ja, jij ook daar achter het stuur. Gewoon stiekem misschien, maar je gaat het wel doen. It Must Have Been Love, Roxette, 1271.

0: Top 3000.
1: Lobby Smit van Bart Gouda hier. En ik heb een korte boodschap. Landgenoten, het is tijd voor een rustmomentje. Het is tijd om te tuinieren. Hier is Doe Maar met Nederwiet.
2: Dit

0: Doe maar met Nederwiet hier bij Radio Veronica in de top 3000. Misschien wel handig om te weten waar die staat. Dat is 1270, opgestemd onder andere door Jessica Visser, Ariane Glasbern. Die zegt erbij, wat een briljant nummer. Ik deed ook Big in Japan. Kom maar door, Lex.
1: Hey, Radio Veronica. Ik heb gestemd Big in Japan van Alphaville. Deze grote 80's classic mag echt niet vergeten worden. Daarom staat hij nu lekker hoog in de lijst. Groetjes, Lex.

0: Veronica Top 3000.
1: Hoi Marissa, ik heb gestemd op Undisclosed Desires van Muse. Gewoon omdat het een geweldig nummer is en een fantastische band die ik pas echt ben gaan waarderen door mijn man. We zijn naar het Malieveld geweest en in november zijn we er weer bij in de Ziggo. Leuk dat jullie hem draaien, dat hij in deze fantastische lijst staat. Groetjes, Tiziana.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
7: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
8: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: Bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
10: Met Buut

0: het nieuws. Het is 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn in ons land nog 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daardoor staat het aantal doden op 3, dat meldt het RIVM. Het aantal gemelde besmettingen is de afgelopen week gestegen van 9 naar 18. Omdat veel mensen die besmet zijn geen klachten krijgen, kunnen dat er meer zijn. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartij in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er wordt ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. In Gouda is een automobilist ervandoor gegaan nadat hij of zij een kind had aangereden. Doorrijden na een ongeluk is een misdrijf en de politie is op zoek naar de dader. Die reed vermoedelijk in een zwarte SUV, schrijft Omroep West. De politie hoopt dat mensen iets hebben gezien. En imkers uit Noord-Holland maken zich zorgen over nesten van geelpoothoornaars. Ze zeggen tegen NH Nieuws dat de provincie alleen nesten weghaalt die voor mensen gevaarlijk zijn, maar de rest laat hangen. Pas overleed in België een man toen hij meerdere keren werd gestoken. Het is wachten op een slachtoffer hier, zegt een imker. Het Veronica Weer van Weer Online. Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog, met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het flink af.
2: Oh, nou dat klinkt als een winterdekbedje. Eerste van het jaar, dankjewel. Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen, dit zijn de langste 3. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Den Hoorn. Auto met pech en een vrachtwagen met pech. 12 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er 13 minuten extra over. Ten slotte de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Schaarsbergen. Een auto met pech. Daar is de pech wel behoorlijk flink hoor. 30 minuten.
3: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2+3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
6: Alle Sick & Verf bestel je bij...
7: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
3: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Hey Marisa, ik geniet echt van deze Top 3000, maar ik wacht al een tijdje op een specifiek nummer van Adele, Turning Tables. Wat een gaaf nummer is dat. Een nummer waardoor ik heb geleerd om voor mezelf op te komen en vaker voor mezelf te kiezen. Hier zouden meer mensen een voorbeeld aan moeten nemen. Groetjes Lars.

0: Marisa, ik heb kippenvel op mijn knieën. Ik wist niet eens dat dat kon. Hoe heet dit? Is een app die ik binnenkrijg van Niek. Nou, dit heet Turning Tables van Adele op 1263 in Veronica's Top 3000. Ja, ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt. Heb je nu ook nog even iets waarbij ik uit mijn aardlijkschakelaar kan gaan? Ja, dat heb ik. Op 1263, Fakeless, We Come One.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves.

0: Dit is de Top 3000.
1: Hey Marisa, Nick hier. How to Save a Life is wat mij betreft een all-time classic over een helaas tijdloos probleem. Een van die nummers die je kan raken in een sentimentele bui, maar welke je dan toch stevast keihard meeschreeuwt.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Het is, het is dik vet 12:30 geweest. Ik zei goedemorgen. Het is trouwens ook een goede middag. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal-Zuid. Daar doe je een kwartier extra daarover. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk ook een kwartier. En tenslotte de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Schaarsbergen. Ongeval met een vrachtwagen. En ook daar, je raadt het al, een kwartier vertraging.
15: Marisa.
16: Nummer 1261.

0: De goede classic toch uit de 90s. Nummer 1260, Mr. Jones van de Counting Crows.
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: Daar is opgestemd onder andere door Connie Hermkes, door Jelle Kastelein en door Pieter Marinissen. Oké. Kim die wil een liedje aanvragen dat ik toevallig nu ga draaien. Helemaal toevallig is het natuurlijk niet. De Kam en Linnits komen eraan met het prachtige Kam after the Storm op 1259. Ja, en Kim die kan dat veel beter uitleggen waarom dit nu zo mooi is.
2: Hey vrienden van Radio Veronica. Voor de top 3000 heb ik op Kam after the Storm van de Kam en Linnits gestemd. Omdat ik het gewoon zo'n vet, lekker nummer vind. En eigenlijk vind ik ook dat ze in 2014 het Songfestival hadden moeten winnen. Dus bij deze, de Kam en Linnits met Kam after the Storm. Groetjes, Kim.

Harry Styles, Treat People With Kindness. In de top 3000 hier bij Veronica op nummer 1258. Ja, stel je voor, stoffige highway en de zon die langzaam roodgloeiend opkomt aan de horizon. En een glas whisky dat nog half vol zit. Dan Henley en Glenn Frey lieten zien hoe je pure melancholie in een country jasje giet. Dat deden ze op deze manier. De Eagles Tequila Sunrise, 1257.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten bij Kruidvat.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

0: Lidl.nl/business.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Het aantal doden door het Wesnel-virus in ons land is in een week opgelopen van 1 naar 3. Volgens het RIVM zijn in totaal 18 besmettingen vastgesteld, een verdubbeling ten opzichte van vorige week. De meeste mensen die besmet raken merken het helemaal niet en sommigen worden grieperig. Het Wesnel-virus wordt door muggen overgedragen en gaat niet van mens tot mens. We zijn nog niet klaar voor een volgende wereldwijde virusuitbraak, zegt een infectiespecialist bij de enquêtecommissie die de coronatijd onderzoekt. Als voorbeeld noemt ze de ebola-uitbraak in Congo, waar niet genoeg medische spullen waren. Volgens de specialist moet beter worden samengewerkt met het delen van kennis en middelen. En in Zuid-Holland wordt misschien toch allerlei bouwprojecten toegestaan. Tot nu toe werden ze tegengehouden, bijvoorbeeld omdat er problemen waren met het stroomnet of door de stikstofregels. Zuid-Holland gaat nu toch uitzoeken of op tientallen plekken huizen buiten bestaande steden en dorpen gebouwd kunnen worden. Dan het weer, nog een bui in het noordwesten, verder droog met in het noordoosten de meeste zon. Het is rond de 19 graden. Een paar files die opvallen op de snelwegen. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens met Duitsland een kwartier extra door een grenscontrole. Het is druk op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum bijna een half uur vertraging. En een ongeluk gebeurt op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor Hoenderloo daardoor een kwartier extra. Rechterrijstrook is dicht. Je kunt ook omrijden via Ede en Barneveld. Gebruik daarvoor de A12, dan de A30 en de A1. Compleet overzicht krijg je in de app van Flitsmeister.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja? Echt serieus?
11: Zo.
10: Wat een geld!
11: 18.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
14: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
15: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
14: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
13: Nu bij Spar in de Buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts 5,75. Dus even ontbijten, even sparren.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Smint.
20: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
20: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
20: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
21: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
19: Smint. Boost yourself.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Rob Stenders.
2: We zijn bezig met de top 3000 alle tijden. De beste hitlijst alle tijden. Je hebt hem zelf samengesteld. 1256, de Communards. En laten we die andere mevrouw nou ook eens noemen. Die wordt nooit genoemd. Sarah Jane Morris. Zij zingt overduidelijk ook mee met Don't Live Me This Way. Raymond Rikke die heeft erop gestemd. Allitereert zo lekker. Arjen Snoek ook. En Sandra Mantel ook. Maar natuurlijk moet ik als licht muziekfundamentalist wel even vragen hoe het is afgelopen met de versie van Thelma Houston.
3: Don't leave me this way.
2: Staan ze erin?
4: Geen resultaat.
2: Geen resultaat. Dan durf ik bijna niet te vragen naar de

0: de Blue Notes.
1: Gaat erin.
0: 24,57.
1: Yippie! Verwacht zozelf de vraag zometeen bij Tom Petty en Free Falling. Dit is de John Mayer versie, staat op 1255. Live opgenomen in Los Angeles.

0: Legendarisch concert. Oh.
1: We'll see you in a few minutes.
0: Dat heb ik niet kwalijk. Zit dwars door John Mayer heen. John Mayer en Free Falling. Paul zegt van een legendarisch concert. Mijn kennismaking met het bluesrandje van John Mayer.

0: Can't Hold Us staat op 1254. Ik denk er een sampletje in te horen, maar misschien dat jullie het nog even kunnen checken. Dave Clark 5.
1: Sample Minds.
2: Ja, dat is hetzelfde.
0: Is het hem?
2: Ja.
0: Yippie. Dacht ik al, ja. Dave Clark 5 en Bits and Pieces. Er zijn Bits and Pieces gestolen. Can't Hold Us 1254.

0: stilte manen. Kun je wel beter zwijgen. Het is een van de alleraardigste rijmpjes. Vriendschap, het goede doel, 1253. Martijn van Ginkel heeft erop gestemd. Linda, Renes ook, of Renes en Matthijs Mol ook. En ik zou mij kunnen voorstellen dat het allemaal mensen zijn die het motto herkennen. Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie. Hoe zit jij er eigenlijk in, Siets? Heb jij al zware teleurstellingen achter de rug? Vriendschap kapot zien gaan?
1: Ik begin er überhaupt niet aan.
0: Ja. Je hebt toch wel een vriendschap met iets of iemand?
1: Nee, zo min mogelijk. Ik kan ook niet kapot gaan.
0: Maar echt niet?
1: Heel overzichtelijk.
0: Hoe beschouw je, ik ben een collega natuurlijk.
1: Ja, maar we hebben wel een goede band.
0: Een goede band. Hij heeft geen vriendschap, maar wel goede banden. Ja, dat is mooi, heb je voorlopig niet naar de ANWB, dus dat is fijn. En hoe zit het met jou, Mark? Ben je nog wel eens teleurgesteld? Niet mij noemen nu, hè?
2: Nee, dat valt eigenlijk allemaal mee.
0: Ja. Nou, deze race zegt het allemaal leuk en aardig met die ansichtkaart van dat vriendje van Westbroek. Maar hij had natuurlijk zelf ook iets meer moeite kunnen doen voor de vriendschap. Iets in mij zegt dat hij BNB vol liefde heeft gezien. De reunie. Ik mag daar nog niet over beginnen, want veel mensen kijken vanavond pas, hè?
3: Hallo Rob. Ik heb op Janis Joplin gestemd. Wat mij betreft een echte powervrouw. Elk woord zingt zij met rauwe passie en intens gevoelde emoties. Crybaby is wat mij betreft het meest intense nummer wat ze ooit heeft gezongen. Alleen al die openingskreet, heerlijk. Kippenvel over mijn hele lijf, telkens weer. Groetjes, Ariella.
0: Radio Veronica.

good man, one time to one woman.

0: doet het eigenlijk ook best wel weer goed. En niet alleen in de top 3000, maar is een beetje langzaam maar zeker een nog grotere klassieker geworden. En dat heeft iets te maken met de commercie, want er zit een luchtje aan dit liedje van Janis Joplin.
1: Ja, het liedje is te horen in reclamespots voor Miss Dior. En actrice Natalie Portman schittert daarin.
0: Zeker. Maar ze hebben toch voorzichtig al een reclame-minuut begonnen. Hè?
2: De reclame-minuut.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
7: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
0: Het is iets over 1:30. We worden bijgepraat over het allerlaatste nieuws door onze allrounder zelf zonder vrienden. Ziet.
1: Goedemiddag. Het aantal nieuwe asielaanvragen in de Europese Unie neemt opnieuw af. Afgelopen half jaar was het aantal het laagste in 5 jaar. 17% minder dan een jaar eerder. Volgens de EU komt het onder andere omdat de situatie in Syrië is verbeterd en er afspraken zijn met landen om asielzoekers terug te nemen. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe wel wat meer asielaanvragen dan vorig jaar.
0: Sissy, hoe is het op het Nederlandse wegennet?
1: Nou, het grootste deel van Nederland is het nog rustig. Wel een paar files die opvallen. De A15 Rotterdam-Nijmegen. Daar is het druk voor afrit Arkel. Een kwartier extra rechterrijstrook is dicht. Heel druk is het op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 48 minuten erbij. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn na een ongeluk. Voor Hoenderlo een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel. We zijn bij nummer 1251 in de top 3000. Daar staat Bruno Mars en Track.

Origineel, geniaal, briljant. Wat is het mooi, ja. Memories, Earth and Fire. Leon Smetsers, die zegt het mooi. Journey, we zullen je missen. Memories, een van mijn hoogtepunten in deze lijst, zegt Eddie. Ik had ook wel verwacht dat hij wat hoger zou staan. Maar misschien dat het weekend er wel van geprofiteerd heeft. Of maybe tomorrow, maybe tonight. Uit de Titanic, you have to sink twice. Nee, my heart will go on. Celine Dion.

0: Hele goede middag, Veronica. In mijn lijstje staat Tayamore Down van Lynchmob. Gewoon een lekker nummer die zeker thuis hoort in deze mooie Veronica Top 3000. Genieten. Groetjes, Jana.
1: Zijn ze nou Lynchmob? Lynchmob, zei ze. Lynchmob. Ja. Even kijken, ja, we hebben het toch wel goed gehoord, denk ik. Nou ja, mocht er ook een versie van Lynchmob zijn, is die ook geweldig. Maar die van Queen staat erin. Tayamore Down, 14, 1248. Celine Dion daarvoor op 1249. My Heart Will Go On. Op Queen is gestemd door Rosalinde van der Hoeven, Gert Marsman, Samantha van Ooyen en door Jana, die we net hoorden via audio-app.

0: Down 1248 in de top 3000 alle tijden. We hadden toch een mooi audio-appje van Jana, maar die zei toch iets van lunchmop, wat was het eigenlijk? Hallo daar.
1: Goedemiddag.
0: Hallo,
1: ja,
0: goedemiddag.
1: Lynchmop.
0: Lynchmop. Ja. We hebben wel even gecheckt, maar je hebt wel op die Queen gestemd, of heb jij gewoon Taya Mother Down, toen dacht je dat is hem?
1: Ik heb Taya Mother Down van Lynchmop zelf toegevoegd aan mijn lijst.
0: Ja.
1: En ik ging natuurlijk even checken van waar we ongeveer zaten. En toen zag ik inderdaad Queen erbij staan. Ik denk, ja. Oh shit, ja. Nu zeg ik iets heel gek waarschijnlijk in mijn appje.
0: Ja, nou ja, het is, we dachten toen Taya Mother Down Queen. Ik denk, hè, wat zegt ze nou? Maar we hebben, ja. We hebben wel even die versie, want ik was wel even benieuwd. Want deze versie vind je beter dan die van Queen.
1: Nou, hij is net even ietsje ruiger, niet?
0: Okay. Ja, maar ik ken hem niet. Ik ga hem nu even luisteren.

0: origineel gitaarsolootje erbij en zo. Ik snap hem helemaal.
1: Oh, ja, ja, lekker,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, maar die van Queen heeft dan in de lijst gestaan. Ik hoop dat je hem op zijn minst nog wel leuk vindt.
1: Zeker, absoluut. Ik geniet enorm van de lijst. Helemaal
0: tof. Oké. Dankjewel. Nou, we hebben goed zitten luisteren, dus het lag niet aan onze oren. Er bestaat dus een andere versie. Ik ga hem thuis een keer helemaal luisteren. Yes. Bedankt.
1: Leuk, hartstikke goed.
0: Hoi, dankjewel.
1: Oké, doei, doei.
0: We zijn bij 12:47. Het is goed dat Carolien weer bezig is met haar expositie. Die gaat allemaal schilderijen verkopen, jongen. Het houdt echt niet op.
2: Goed.
0: Houdt goed, ja. Ze heeft veel tijd om te schilderen, want ze houdt niet van lijstjes. Hey, dat is voor een schilder apart. 12:47, Coldplay en Adventure of a Lifetime.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Vanaf

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
9: Nu super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuurder.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
20: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: keurmerk in. Puntenvel.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 2:00.
3: Ja, goedemiddag. Ik ben Siet Roskamp.
4: Hoi Siet.
3: Er is meer geld nodig om ons voor te bereiden op een nieuwe pandemie. Dat zegt een infectiespecialist tegen de Kamercommissie die de coronatijd onderzoekt. 2 kabinetten geleden stond er 300 miljoen in de boeken, nu iets meer dan de helft. Ze had verwacht dat er meer bewustzijn zou zijn. Bij staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden zijn iets minder schadelijke stoffen gemeten, meldt het RIVM. Toch dwarrelen er nog altijd meer kankerverwekkende stoffen rond het bedrijf dan in gebieden zonder zware industrie. Vooral in Wijk aan Zee is dat zo. Het RIVM weet niet of de uitstoot blijft dalen, omdat onder andere het weer invloed heeft. En PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om te voorkomen dat zondag Feyenoord-fans het stadion binnenkomen. De uitfans gaan niet mee vanuit Rotterdam als maatregel na het vuurwerkgeweld bij Cambuur vorige maand. Seizoenkaarthouders van PEC mochten daarop extra kaarten kopen. En de club vertrouwt erop dat die niet naar Feyenoord-fans zijn gegaan. Het weer dan, bijna overal droog met wolken en soms zon, bij 19 graden. Morgen regenachtig, opnieuw 19 graden. Situatie op de weg. Een paar trajecten waar het toch al behoorlijk druk is. De A2 Den Bosch richting Utrecht staat een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht bij afrit Kerkdriel, 14 minuten extra. Dan de A15 Rotterdam-Nijmegen voor Arkel, 17 minuten. Ook een pechgeval en de rechte rijstrook is dicht. Ongeluk gebeurt op de A15 Gorkum-Rotterdam voor Ridderkerk, 10 minuten extra. Daar zijn 2 rijstroken afgesloten. Het is al de hele middag heel erg druk op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht. Nu 1 uur en 10 minuten extra. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem doe je er voor Waterberg 17 minuten langer over door een spoedreparatie. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Schat?
8: Hm?
7: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
8: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
7: Mafkees.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
9: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdekens.

0: het is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl. Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: fiets verwacht onweer. It's the Sin Pet Shop Boys.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Rob Stenders.
0: Ja, en hij ligt hier wel, maar niemand durft hem op te zetten. Het Pet Shop Boys alarm. Nee. Het is het Gerard Ekdom exclusive. Pet Shop Boys, It's the Sin 1246. Wie hadden er allemaal zin in? Ricardo Domburg, Sam Kroosov, Phyllis Wekers hebben allemaal gestemd op dit liedje. Daarom staat het in de top 3000 op een respectabele 1246e plek. 1245 verwacht je dan niet direct in de top 3000. Dat vind ik dan weer hartstikke leuk dat het erin staat. Het was nogal een beroemd bandje, vooral in Nederland, als je dan gaat naar wat alternatievere podia. En toch hadden ze tegen wil en dank één top 40 hit. En die mooie top 40 hit staat op nummer 1245. Claw Boys Claw, hier is Rosie.

0: 25. Dankjewel, Tjerk Beekjes, Rens Nijssen en Marino Koolstad. Allemaal gestemd op Claw, Boys Claw en Rosie. Veronica. Veronica. Million Seller.
1: Hey Rob, hier Robert. Buitengewoon puik die top 3000 van Radio Veronica. Die mag van mij 8 dagen per week. Ain't got nothing but love for it. Mijn top 3000 plaat, Eat Deze Week,

0: 8 deze week.
1: De top 3000.
0: Dat waren de Beatles, nummer 1244. Robert, dankjewel voor het audio-appje. Zo is het ook. Top 3000, 8 deze week. Daar was ik recentelijk in Liverpool. Heb ik natuurlijk, hoe kan het ook anders, wat Beatles musea bezocht. En die ene had mijn voorkeur. Alleen al op de poster stond dat die open was. Eet deze week, Mark. Je hebt hem helemaal goed, ja. 1243, kwaliteit als steeds, vindt u ook op deze Dire Straits. Hier is Why Worry.

0: singleclip van gemaakt. Dat durf ik niet meer. Dire Straits en Why Worry op nummer 12, 43.
1: De top 3000.
2: Radio Veronica.
0: En ik leer veel tijdens de top 3000. Komt daar zo meteen even op terug. Eerst wil ik het nog even hebben over een Dire Straits liefhebber. Doreen Brekelmans, die zegt het is ongeveer het slechtste nummer van Dire Straits. Nou ja, even de kiezen op elkaar. En meteen daarna komt het volgende appje binnen van Antoine van Akker. Het is zo mooi, Dire Straits. En dat ondanks dat jullie bij Radio Veronica deze band veel te weinig draaien. Maar ja, dan alleen de bekende nummers. Het is misschien een mooie geste van het Veronica-luisterpubliek dat ze deze nummers er ook in stemmen. Misschien is dat een idee voor iedereen die bij jullie de muziek doet. Om er meer van te draaien. Why Worry, Dire Straits. Zo zie je, maar dat komt dan achter elkaar binnen. Dan moest ik wel lachen om Monique, die zegt Why Worry, die ken ik eigenlijk in de uitvoering van Nana Mouskouri. En dan is er nog een fan die zegt, ik vind het nummer echt prachtig. Alleen, sinds ik de versie ken van Nana Mouskouri, is die een beetje kapot. Ik ken die versie niet.
3: Ik wel, dus ik zal hem even laten horen.

0: I Worry.
1: Ja. Deze zangeres deed het nummer Nana. Van Tiger Street. Nana Mouskouri, Only Love. Het staat in elk geval nummer 12 voor 43 Dire Straits en Why Worry. We gaan verder met Imagine Dragons op 1242 en Natural.
2: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
3: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
2: aller tijden. Nummer 1242. You hold the line.

0: Imagine Dragons en Natural. Hoe vaak staan die er eigenlijk wel niet in? Dus iets...
1: Een stuk of 10 keer.
0: Ja, ja, heb je ze geteld?
1: Ja.
0: Hoe was het met je jongens eigenlijk gisteravond? Heb je nog plezier gehad eigenlijk?
1: Ja, jongens. Ja, Feyenoord, Barcelona uit. Je moet er niet te veel van verwachten. En ze hebben het eigenlijk nog redelijk gedaan, ondanks de 5-1.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje de stand van het Nederlands voetballen.
1: Ja.
0: Je denkt, nou ja, ik heb zo ook zitten kijken. Ik heb precies hetzelfde zitten kijken. Ik dacht, nou, het speelt eigenlijk best wel goed. Best wel aardige voorhoede, spits. Misschien nog wat ingewikkeld. Maar alles eromheen is eigenlijk wel lekker. En dan is het 5-1, krijg je een complimentje van de coach van de tegenpartij.
1: Ja.
0: En iedereen heel blij eigenlijk.
1: Ja,
0: 5-1, doei.
1: Ja. Mooie ervaring.
0: Vanavond de PSV, we kijken wel. We gaan zo meteen naar de reclameminuut. En daarna heb jij nieuws, Siets. Waar gaat het over?
1: Het gaat over de klimaatdemonstranten op de A12.
2: De reclameminuut.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
7: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
6: Maar die prachtige kleding dan?
7: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Het is iets over 2:30. We worden bijgepraat over het allerlaatste nieuws door Sietsi zelf. Wanneer moet ik me waar vastplakken op welke snelweg?
1: Nou, liever niet. Tientallen actievoerders die 2 weken geleden de A12 in Den Haag blokkeerden, worden toch niet strafrechtelijk vervolgd. Eerder zou de politie juist strenger te gaan optreden bij snelwegblokkades. Volgens justitie krijgen de demonstranten bij een volgende blokkade een waarschuwing en bij een derde overtreding pas een vervolging.
0: Dat is dat toch gisteren, was dat toch een veroordeling of niet? Dat was straks straf.
1: Gisteren?
0: Ja, ik zag gisteren.
1: Of voor weer een andere actie?
0: Ja, maar wel van dezelfde partij volgens mij.
1: Nou ja, de justitie zegt wel dat de veroorzakers, dat zijn er 2 van de blokkade die dan georganiseerd zouden hebben, misschien wel gelijk een straf kunnen krijgen.
0: Ik zag bij Nieuws van de Dag ook nog een paar van die actievoerders die riepen. Oké, dat was dan in principe de straf. Geef niet, we gaan gewoon door. Ja. En toen hielden ze een poster erachter van wanneer de volgende actie was.
1: Oh ja, dat was inderdaad voor de actie in april. Hebben de 6 een taakstraf gekregen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Bedankt voor het bijpunten, Siets. We gaan naar het wegennet. Even kijken of het daar ook vol staat of dat er mee valt.
1: Nou, de spits komt langzaam op gang. We zitten al bijna op 100 kilometer in totaal. Meer dan 20 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. De A15 Rotterdam-Nijmegen voor Arkel. 18 minuten door een pechgeval. Ongeluk gebeurt op de A15 Gorkum-Rotterdam. Daarvoor Hendrikje de Ambacht nu 10 minuten extra. De weg is inmiddels weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Waterberg 21 minuten door een spoedreparatie.
0: Dag en bedankt, hoor. De witte gij.

Hij staat op nummer 1240. Rolf Verbeek die wil nog even terugkomen op de Clawboys Claw. Die zegt, ik hoor alleen maar, kan ik mee, kan ik mee, kan ik mee. Het nummer heet Rosie. En dan had mannenkoor Karrespoor ook nog een hit. 8 dagen per week. En Martin zegt nog even, snackbar de Carré is ook 8 dagen per week open. Het gaat natuurlijk nog over die Beatles die we hadden. Hey, deze week, I love you. Dan zijn we bij 1239. Er is opgestemd door onder andere Abraham, Oudshoren, door Ramon, door Pijzer en door Kurt Servaas. Wij hopen natuurlijk allemaal familie van de zangeres zonder naam, Mary Servaas. Is er wel een beetje rock'n'roll gekomen in de familie, waarom ook niet? The Foo Fighters and Times Like This, 1239. En hadden de Foo Fighters ook geen versie van You Should Be Dancing?

0: familie van Mary Savaas, a.k.a. de zangeres zonder naam. Tuurlijk stelde Gerard Ekdom ooit dezelfde vraag. Dit zijn de Foo Fighters ook. Maar dan als de DG's en You Should Be Dancing. Mooi, Linky. 12.38 is helemaal over jouw positie, mag je aankondigen. Want het is een hit uit de Goudse Top 40 waar jij ooit de presentator van was.
1: Ja, groot hit uit 2017. Clint Bennett en Sarah Larsson met Symphony.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De Top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1238.

0: Hey Rob.
1: Gerrit de Lange hier, vanuit een bloedheet Gran Canaria. Waiting on a Friend van de Rolling Stones. Dat slaat eigenlijk wel op mijn vrouw en mij. Vanaf de 16e is ze al in mijn leven. En eigenlijk nooit meer weggegaan. Ze is mijn vrouw, maar ook mijn allerbeste vriend. Hier zijn de Rolling Stones. Waiting on a Friend.
2: Ik zet de zegeluiden er even voort.

0: een jaar lang wachten, hè, Sis? Waiting on a friend. Ja, niet dat ik Sietse een vervelende jongen vind, maar hij heeft eerder deze uitzending gezegd dat hij geen vrienden heeft en ook geen vrienden wil.
1: Nee, dan kun je ze ook niet kwijtraken.
0: Precies, ja. Waiting on a friend is een mooi slotakkoord. Rolling Stones, 1237. Ik kan nog niet al te veel over B&B Vol Liefde de finale zeggen, want veel mensen kijken vanavond pas de reunie.
1: Oh, jammer.
0: Jammer, hè? Jij bent natuurlijk wel een vaste kijker. Dus je kan niet wachten, je moet nog gewoon alle seizoenen kijken.
1: Ja.
0: Waiting on our friends. Wout en Frank heten ze. Zij gaan zo meteen verder met Veronica's top 3000 alle tijden.
2: De top 3000. Veronica.
3: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hijs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: Fomar.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
17: Smint. Boost yourself.
20: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 3:00.
18: En daar is Sietz Roskam.
23: Goedemiddag. De coronaverhoren van de enquêtecommissie in de Tweede Kamer zitten erop. 47 verschillende mensen uit de coronatijd hebben de afgelopen tijd hun verhaal gedaan. De commissie denkt dat er nu genoeg informatie binnen is om het verslag af te krijgen. Daarin moet komen te staan hoe het kabinet en de Kamer het hebben gedaan in coronatijd en welke lessen zijn geleerd voor een volgende crisis. De Europese rente gaat weer wat omhoog, met een 0,25 procentpunt naar 2,5%. De Europese Centrale Bank hoopt zoiets te doen aan de hoge inflatie. Het idee is dat we met een hogere rente minder gaan lenen om grote uitgaven te doen. Daardoor zouden de prijsstijgingen wat afgeremd kunnen worden. Bij een grote brand op een vrachtschip in China zijn zeker 25 doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. Andere opvarenden zijn met en zonder verwondingen van het schip gehaald. Het lag voor onderhoud in een Chinese haven. Het duurde uren om de brand te blussen. En weer een ontdekking bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. Het dak van het torentje, de werkkamer van de premier, blijkt nog helemaal origineel en is bijna 480 jaar oud. Er is in al die tijd nauwelijks iets gerenoveerd in de houten constructie. Een monumentenadviseur noemt het heel bijzonder omdat hout kwetsbaar is en in de 19e eeuw is er veel van gesloopt. Het weer dan. In het noordwesten kans op een bui, verder af en toe zon bij 19 graden. Morgen eerst regen, 's middags ook wat zon en dan ook 19 graden. Op de weg is het nog niet al te druk. 90 kilometer in totaal, zo'n 20 meldingen. Dit zijn de meest opvallende: A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderloo 11 minuten extra. Ongeluk gebeurt op de A2 Amsterdam-Utrecht voor Utrecht-Leidse Rijn 21 minuten extra. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum nog 10 minuten extra. En tot slot een spoedreparatie op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Waterberg is je extra reistijd 19 minuten.

0: bol.nl. Mis niks en sla je slag. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: sokken. Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
3: Kippie. Alle verf super voordelig.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: Volgende plaat heeft een heel mooie introductie gedaan door Paulien.
1: Hey, hey, Pauline hier. In deze heerlijke lijst mag Fleetwood Mac natuurlijk niet ontbreken. De band die ik eigenlijk vooral door het luisteren naar Veronica ontdekt heb de laatste anderhalf jaar. Die stem van Stevie Nicks, echt geweldig. Dus daarom onder andere Seven Wonders in mijn lijstje. Dank voor het draaien.
2: Nummer 1236. Hola.

0: Robert, leuk liedje.
1: Ja, man. Ik hou hiervan. Blink 182, All the Small Things, staat op 1235.
2: Dit is de top 3000
3: op Radio Veronica.
4: DJ
2: Wout en Frank.
1: Heerlijke parodie-videoclip op de Backstreet Boys. Inderdaad, ja, gewoon een plaat die ongelooflijk catchy is. Don't take life too serious, zegt René Klomp over deze plaat van Blink-182. All the Small Things dus op 1235. Daarvoor van het legendarische Tango in the Night album van Fleetwood Mac. Seven Wonders, en die staat dan weer op 1236.
0: Natasja, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Wout. Hoe is het?
0: Nou, nu wel goed, maar ik denk dat ik aan het einde van dit gesprek heel jaloers ben op jou. Maar goed, we gaan even kijken hoe het loopt.
5: Dat weet ik. Dat weet ik zeker. Luister. Ik heb jou met dit gesprek al een keertje aan de telefoon gehad. Dan word je ook erg jaloers.
0: Is dat zo? Is dat
5: okay. Ja, klopt.
1: En was dit op de radio of was dit in privé sferen?
0: Nee,
5: ja, dat mag ik niet zeggen. Mijn man luistert mee.
0: Oh, ja, ik was in de sauna. Nee, luister. Even zonder gekke, Natasja. We gaan Billy Joel draaien en Scene from an Italian Restaurant. Maar jij bent... Ja. En dan moet je even weten, Billy Joel doet eigenlijk niet zo heel veel meer. Maar volgens mij op dit moment ook niet meer. Maar trad nog op in Madison Square Garden in New York. Wat zijn homestad eigenlijk is, zijn thuisstad, zijn geboortestad. Dat moet bijzonder zeggen. Jij was daarbij.
5: Ik was daarbij, ja. Ik heb in 2021 heb ik kaartjes gekregen voor Billy Joel. Omdat, ja, COVID en je weet, ineens hadden we zoiets van... Oh, zo kunnen we niet meer. En we wilden altijd al een keer gaan. Ja. En mijn man had zoiets van, nou, dan koop ik gewoon kaartjes. En we zien wel waar het schip strandt. Ja. En het schip strandde niet. We konden gewoon. En in 8 april 2022 zaten wij eerste rang bij Billy. Ja. En het was net alsof hij een kamerconcert gaf. Wow. Er zaten duizenden mensen in die zaal. Maar het was zo intiem. Het was zo mooi. En ja, dan mijn favoriete liedje. Dat was Scenes from an Italian Restaurant. En daarvoor deze een opera. Daar stond iemand gewoon live een opera te zingen. Net zo. Dorma. Nou, dikke kippenvellen en daarna gelijk door naar het nummer. Nou, gewoon, we stonden met z'n twee gewoon echt lelijk te janken. Gewoon echt
0: lelijk te janken. Hé, oké, dus jij hebt Billy Joel live gezien, Madison Square Garden, en daar zong hij gewoon het verhaal van Brenda en Eddie tijdens de Scene from an Italian Restaurant.
5: Ja.
0: Jezus.
5: Niet te doen. Dat kan je niet verzinnen. Maar dit is gewoon echt, once in a lifetime.
0: Nou, mijn vermoeden klopte. Ik ben aan het einde van dit gesprek heel jaloers. Maar ik gun het je ook.
5: Sorry.
0: En het is zo, nee, maar het is niet eens een liedje. Het is gewoon een verhaal en we gaan eraan luisteren. Want je hebt er veel op gestemd. Althans, je hebt erop gestemd. Hij staat in de lijst. Dankjewel, Natasja.
5: Dankjewel. Yo.
0: En geniet ervan, hè. Hoi, hoi.

0: gisteravond bij een Italiaan gegeten. En in principe wat daar gebeurd is, dat is volledig samengevat in dit nummer.
1: Ja, echt waar?
0: Er is een bottle of red, er is een bottle of white ingegaan.
1: Alles erop en
0: alles erop in de raad. Ja, lekker. Scene from an Italian restaurant van Billy Joel staat op 1234. Heel veel mensen vinden het een heel bijzonder en speciaal liedje.
1: Ja.
0: Jij ook?
1: Zeker. Sterker nog, ik heb een hele mooie herinnering aan. Het heeft mij ooit gered voor mijn Engels examen.
0: Gered ook?
1: Ja, dat was, ik stond niet zo heel goed voor Engels. En, maar mijn vader was leraar Engels, dus die vond het niet zo tof. Dus toen ben ik een hele avond met mijn vader dit liedje van Billy Joel gaan ontleden. Omdat het is een verhaal van Brenda en Eddie leren elkaar kennen. En uiteindelijk gaan ze samenwonen. En nou, uiteindelijk gaat het helemaal mis. Nou, dat is de korte samenvatting, zeg maar. Maar daar hadden we een mooi verhaal van gemaakt. En toen had ik de dag daarna had ik mijn Engelse mondeling. En ik moest geloof ik een 8 halen of zoiets voor die mondeling om een beetje toch nog wel... En dat lukte dankzij dit liedje. Was een goed verhaal.
0: Wauw.
1: Ja, ja, ja. Dus bijzondere plaats, maar ook echt een mooi verhaal. Natasja daarvoor met een mooie uitleg. En daarom staat hij in de Radio Veronica Top 3000. En dat vinden wij reuze fijn. Maar ja, dan moeten we wel verder, vriend. Wat hebben we hier?
0: En dan kunnen we mooi verder met de nummer 1233. En dat is Lady Gaga en Pokerface.

0: Bluffin met de Muffin, Pokerface van Lady Gaga.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: In de top 3000.
2: Siets Roskam, hoor je zometeen met het nieuws. Siets, wat heb je zometeen in het nieuws?
3: Verhoren coronacommissie zijn voorbij en Zuid-Holland wil bouwen.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Veronica Weerbericht.
7: In het noordwesten is er kans op een bui. Verder is het af en toe zonnig bij zo'n 19 graden. Morgen begint met regen. 'S Middags komt dan de zon en opnieuw zo'n 19 graden. Het is bijna 4:02. Dit is het nieuws met Siet Roskam. Goedemiddag, Siet.
8: Goedemiddag. Na 51 verhoren van 47 verschillende hoofd- en bijrolspelers uit de coronatijd is de enquêtecommissie klaar. Met de gesprekken dan, want de komende maanden wordt gewerkt aan een rapport over hoe het kabinet en de Kamer hebben gehandeld tijdens corona en wat er volgende keer beter kan. Hoewel de politie aankondigde strenger op te treden tegen snelwegdemonstranten, lijken bijna alle klimaatactivisten die 2 weken geleden de A12 in Den Haag blokkeerden, ermee weg te komen. Justitie zegt ze de volgende keer een waarschuwing te geven en pas bij blokkade 3 te gaan vervolgen.
7: Ja, maar daar weet je toch dat... Nou goed, laat maar zitten.
8: Ja. En de provincie Zuid-Holland hoopt dat allerlei grote huizenbouwprojecten toch door kunnen gaan. Ze werden steeds tegengehouden vanwege problemen met het stroomnet of de stikstofregels. Door regels te versoepelen hoopt Zuid-Holland dat het huizenbouwen buiten bestaande steden en dorpen straks wel kan.
7: Kijk eens aan de situatie. Dankjewel.
9: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 40 meldingen, 174 kilometer in totaal op dit moment. Dit zijn de 3 meest opvallende. De A1 Amsterdam, Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 20 minuten door een ongeluk, weg is wel weer vrij. De A2 Amersfoort Utrecht tussen Breukelen en Utrecht Leidse Rijn. 12 minuten door een ongeluk, ook daar is de weg weer vrij. En de A50 Apeldoorn Arnhem tussen afrit Hoenderlo en Waterberg. Daar 6 minuten vanwege een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht. Wil je de overige 37 vertragingen inzien? Dan raad ik je even aan om te gaan naar de app van Flitsmeister.
7: Leed verzachten, dat is eigenlijk wat we proberen en wat meestal wel lukt met dit heel fijne lijstje. Dit is de Radio Veronica Top 3000 en we zijn eens even kijken bij nummer 1232.
10: Wout en Frank.
7: En daar staat een hele mooie van de Hollies.
10: Dit is Veronica. Nummer 1232.

0: mooie plaat van de Hollies. He ain't heavy, he is my brother. Met op de piano Elton John, die toen nog Sushi... hoe noem je dat?
1: Sushi-chef was.
0: Sessie-muzikant was.
1: Oh, sessie-muzikant, Wout.
0: En hij hield ook van sushi.
1: Ja.
0: Nee, maar het is wel grappig. Je hoort dus Elton John hoor je spelen op de piano. De vergoeding die hij kreeg, €12.
1: Nou... €12. Wat voor dikkie, zelfs in de jaren 60 werd er al met euro's betaald. Ja,
0: nee. Omgerekend, pannenkoek.
1: Oké, okay, tuurlijk.
0: Even kijken. De hal hier staat op 1232. We hebben een mooi verhaal van Reitse binnengekregen. Luister.
2: Goedemiddag, Wout en Frank. Een mooie herinnering kan een goed liedje extra goed maken. Raccoon heb ik ooit gezien op een bevrijdingsfestival in Zwolle. Daarvan is mij bijgebleven het liedje No Mercy.
3: Nummer 1231.

0: gingen terug naar 1971. Crosby, Stills, Nash & Young, Almost Cut My Hair op nummer 1230.
1: Wat ik geweldig vind aan dit nummer is dat het niet zo strak en gepolijst klinkt. Nee. Het heeft iets rauws, iets spontaans, alsof de band gewoon lekker aan het jammen is. Juist daardoor blijft het voor mij zo interessant om naar deze plaat te luisteren, die Almost Cut My Hair. Martijn Holvoets schrijft dat over Crosby, Stills, Nash & Young. Staat dus op nummer 1230.
0: Mensen, dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank. Alleen, het is iets andere middagshow, want we zitten natuurlijk midden in die top 3000. Die overigens dit weekend ook gewoon doorgaat. Ja, volgende week ook nog. Ja, ik vind het een fijn gevoel. En waar we op dit moment naar nummer 1229 gaan. En we hebben één iemand teruggebeld, of althans een audio-appje van gekregen. Dat is Ilona. Die legt uit waarom dit zo'n bijzonder liedje is en waarom ze daarop heeft gestemd.
2: Goedemorgen. Vanuit een heel vroeg Costa Rica, hier Ilona. Ik heb gestemd op Matthias Rijn. Waarom? Mijn Duitse roots. En omdat het gewoon een heerlijke guilty pleasure is. Veel plezier bij het luisteren van dit nummer. En de groetjes uit Costa Rica. Dag!

0: Ik zit even te kijken. Maar ik denk zaterdag. Waiting on a Sunny Day. Ik denk zaterdag.
1: Oh, kwartemperatuur.
0: Ja. Prachtige plaats van Bruce Springsteen. Ook die staat in de Radio Veronica Top 3000. Zaterdag wordt een redelijk goede dag. Dus dan hebben we een Sunny Day. 12:28 en daarvoor Matthias Geim. En verdammt is lindig.
1: Ben je positief over het weer ineens? Want jij roept al dagen. Nou, we hebben de laatste mooie zomerdag hebben gehad. Maar zaterdag gaat het dus echt gebeuren nog.
0: Hey, er is zon zaterdag. Maar het vriest wel. Mensen, het is een mooi lijstje en er is meer waar dit allemaal vandaan komt. De Radio Veronica Top 3000 met een prachtige Michael Kiwanuka Home Again. Zometeen als eerste.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 + 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand.
20: Ga naar ns.nl/flex.
21: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 4 uur.
1: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
27: Goedemiddag. Staatssecretaris Palmen, die over de toeslagen gaat, vindt dat ze zelf fouten heeft gemaakt rond de vondst van miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Ze ging niet gelijk achter de informatie aan toen ze wist dat er iets was gevonden. Oh ja, dat zou ik nu graag willen laten horen. Maar...
28: Nou, en wij zouden het heel graag ook horen.
1: Ja.
28: Maar krijgen we het voor elkaar of is er een kleine...
27: Ja, nee, ik moet nog even een mapje openen waar ik het in gestopt heb.
1: Kijk, ik zou hem kunnen nasynchroniseren.
28: Ja. Maar ik weet niet of dat...
27: Doe maar niet, Frank.
1: Nee, ik weet niet of dat handig
27: even
1: is.
27: Even kijken, of wat hebben we veel mappen in ons computersysteem. Ik heb hem gevonden.
1: Ik ben wel helemaal uit berichtje. Kun je het berichtje nog een keer voorlezen?
28: Nee, maar serieus, begin maar even opnieuw. Hoor.
27: Begin even opnieuw. Het gaat over staatssecretaris Palmen, over de toeslagen. Ja. Ze vindt dat ze zelf fouten heeft gemaakt rond de vondst van miljoenen documenten over de toeslagenschandaal. Ze ging namelijk niet gelijk achter de informatie aan toen ze wist dat er iets was gevonden. Hier komt Palmen.
29: En natuurlijk heb ik mijzelf de vraag gesteld. Waarom dan niet? Voorzitter, er zijn honderden redenen voor te benoemen. Zoals de start van mijn herstel, de waan van de dag. Maar ik heb het niet gedaan. Geen onbewuste keuze, maar een onbewust nalaten.
27: En meer dan een half jaar later bleek dat er ook informatie tussen zat die eigenlijk naar de commissies moesten die onderzoek deden naar het schandaal rond de kinderopvangtoeslag.
28: Ze klonk ook een beetje emotioneel.
27: Ja, dat werd ze, ja. Ja, okay. Ja, ze vond het heel vervelend dat het zo gegaan is.
28: Okay.
27: Vakbondsjongeren van het CNV zijn niet blij met de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Brekelmans. Die vindt dat jongeren gewoon 5 dagen per week moeten werken en niet 3 of 4. Vooral dat hij de situatie vergelijkt met China, waar ze 72 uur werken, vinden de CNV-jongeren niet leuk. Volgens hen wil de VVD ons terugbrengen naar de 19e eeuw. Europa moet naar de maan, vindt de Franse president Macron. Over 5 jaar met een onbemande missie en over 10 jaar met astronauten. Volgens Macron loopt Europa nu nog ver achter op Amerika, Rusland en China en zijn we afhankelijk van hun raketten. En nog meer nieuws uit Frankrijk. Ook de voetbalbond daar heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino en wil niet meer op hem stemmen voor de nieuwe termijn. Steeds meer landen zijn klaar met Infantino vanwege een inmiddels geschrapt plan om het WK voetbal commerciëler te maken door aandelen te verkopen. Dan het weer. Alleen in het uiterste noorden nog kans op een bui. Verder wolken en zon bij 18 tot 21 graden. Vanavond nog droog, vannacht al wat regen. Morgen ook regen met 's middags soms zon tussendoor. Het wordt dan 19 graden. Begin van de spits met vooral door ongelukken wat oponthoud. In totaal zo'n 60 meldingen, bijna 300 kilometer nu. Dit zijn de meest opvallende. A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Del. Een kwartier door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Ook een ongeluk op de A6, Muiden-Lelystad. Voor Lelystad zelf 12 minuten extra. A7, Den Oever richting Hoorn. Voor Hoorn-Noord 6 minuten extra. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid door hulpdienstvoertuigen die er langs moeten. Dan de A15 nog, Europort Rotterdam. Voor Rotterdam-IJsselmonde bijna een half uur extra door bergingswerkzaamheden.
30: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
31: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
32: Wow!
31: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
30: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Rozer! Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Kom naar Kippie met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
5: Kippie.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Home Again staat op 1227 in de Radio Veronica Top 3000.
1: Ik probeer het een heel klein beetje gevoelig en voorzichtig te brengen.
0: Maar wordt automatisch wordt het dan een beetje viezig. Ja.
2: Dit is de Top 3000 op Radio Veronica.
3: DJ
2: Wout en Frank.
3: Een beetje viezig. Michael Kibbenuka, inderdaad. Even kijken, dit is de Radio Veronica Top 3000. Bastiaan, we hebben Bastiaan nog geholpen met zijn stemlijst, weet je nog?
0: Ja, Bastiaan die had wat problemen met... Bastiaan is slechtziend en die had wat problemen met het invullen van zijn stemlijstje. Dat hebben wij voor hem gedaan, geen enkel probleem.
3: Het is allemaal gelukt, want een van zijn favorieten is gewoon in de lijst terechtgekomen.
4: Ik heb op Kingston Town van UB40 uit 1990 gestemd... omdat het een zomersklinkend nummer is. Gaat over de hoofdstad van Jamaica... En hoewel het misschien een zomers nummer is... zijn de teksten van UB40 maatschappelijk kritisch... maar het blijft een steengoed nummer en een van pareltjes. Daarom heb ik op Kingston Town van UB40 gestemd in de top 3000.

0: Sarah Larsson, Lush Life, staat op 1225 in de Radio Veronica Top 3000. Wat is zij goed, hè, die Sarah Larsson. Het is echt, ik vind het een beetje de Zweedse Taylor Swift eigenlijk. Deze vrouw staat op heel veel festivals ook.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk ook, ben je er wel een beetje eens.
0: En wat het er onlangs nog over, ze stond op Pukkelpop. En zij heeft in een van haar nieuwe nummers, heeft ze een moment dat ze dan de lucht ingehesen wordt door een aantal danseressen.
1: Ja.
0: En dan neemt zij een soort dolfijn pose aan. Maar het leuke is, op Pukkelpop deed echt het hele publiek haar na. Dus het hele publiek ging in een soort van dolfijn pose voor het podium staan. Zij raakte daar verschrikkelijk van. Kreeg daar echt een slappe lach van. Moet je luisteren.

0: Google en dan vervolgens Sarah Larsson intikt. Ja, je moet het voor de grap even doen. Je lacht je gek, man. Als je Sarah Larsson intikt, dan krijg je dus allemaal springende dolfijnen door je beeldscherm.
1: Oh, wat grappig.
0: Vanwege die dolfijnenposen. Maar het is echt heel verslavend. Ook een knop, dan kun je de hele tijd dolfijnen over je beeldscherm heen laten springen.
1: Frank, laat dit los. Het is...
0: Ja, maar het is echt heel grappig.
1: Ja, ik snap het. Hoe grappig is het?
0: Nou, hier, moet je kijken. Kijk dan.
1: Zie je? Ik ga kijken. Oh, het is inderdaad grappig, ja. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee

0: luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.

0: Opposites, slapeloze nachten, staat op 1223. Ook weer door veel mensen opgestemd. Tjerk Laan moeten we hiervoor bedanken. Lotte Tesselaar, Danielle Lassen, Tanja Overbeek. Voor mij is dit nummer vooral herkenbaar, omdat je 's nachts soms over de meest onzinnige dingen gaat nadenken. Dat heb ik nou nooit.
1: Nee, echt niet?
0: Ja, nou, die heb ik heel vaak. Sterker nog, dat heb ik jou vaak.
1: Ja.
0: Als ik dan lig ik in bed, heb jij overdag heb je iets gezegd tegen mij bijvoorbeeld van joh Frank, je begint nu echt een beetje naast je schoenen te lopen. En dan lig ik 's nachts in bed en dan denk ik, zou die dat nou echt menen? En dan ga ik je appen. Ja, dat doe ik. Dat zijn van die slapeloze nachten.
1: En wat stuur ik dan terug?
0: Eerst heel lang niks, want dan denk je, ik laat hem even zweten.
1: En dan zeg ik, nou ja, dat wil een beetje uit de hand, ja.
2: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
1: Nou, tot zover de afgelopen nacht. Zometeen in de Radio Veronica Top 3000. De favoriete plaat van Bono. En ook een liedje waar Siets iets mee te maken heeft. Siets daarover gesproken, wat zit er in je nieuws zometeen?
3: Maatregelen in stadions en Jetten zegt ook met AI geloofwaardig te zijn.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Spaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Ken jij de nieuwe volledige

0: direct een proefrit.
1: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Veronica Weerbericht.
7: In het noordwesten is er kans op een bui. Verder af en toe zon bij 19 graden. Morgen opnieuw eerst regen. 'S Middags komt dan ook de zon tevoorschijn. Opnieuw 19 graden. 5:02. Dit is het nieuws, Sint Roskam. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Tegen onruststokers in voetbalstadions moeten meer maatregelen komen, vindt justitieminister Van Wil. Hij werkt daarvoor samen met voetbalbond KNVB, de politie, justitie en burgemeesters. Wat voor maatregelen er komen, wil de minister nog niet zeggen. Volgens hem is met de incidenten van de laatste tijd een grens overschreden. De verdachte die vastzit voor sabotageacties bij het Duitse stroomnet had een lijst met 160 doelen. Die is gevonden in de camper van de man. Bij meerdere stroomkabels en elektriciteitshuisjes sloeg hij al toe als protest tegen het vervuilende bruinkool dat in delen van Duitsland nog wordt gebruikt om stroom op te wekken. En premier Rob Jetten vindt dat hij nog steeds net zo geloofwaardig is, ondanks het nieuws dat veel van zijn sociale mediaberichten met AI zijn geschreven. Dat ontdekte de Volkskrant. Volgens Jetten is het heel normaal, zegt hij tegen de NOS.
9: Kijk, daarom moet je altijd zelf nog even goed checken. Is dit ook wat ik wil vertellen met zo'n social media post? En dat doen we daarom ook. Ik denk het feit dat ook de Volkskrant AI heeft gebruikt om dit onderzoek uit te voeren. Laat ook zien, het is tegenwoordig onderdeel van ons leven en van ons werk. Ja. En voor iedereen even de zoektocht hoe je dat op zo'n goed mogelijke manier kan toepassen.
8: Ja, hij bedoelt dat de Volkskrant een speciale software gebruikt om AI te detecteren.
10: Ja.
8: En daaruit bleek dus dat D66 meer dan andere partijen AI gebruikt voor online teksten.
10: Echt een heel goed spannend verhaal, vind ik het ook niet. Ik vroeg me wel of is hij op een kinderfeestje of zo toen hij het antwoord gaf, of niet?
8: Heel nee, het was bij de verbouwing van het Binnenhof.
10: Oh ja, oh, daar staat hij zelf, staat hij tussen allemaal gasten met hamers.
11: Ja. Een beetje bijbeunen.
10: Ja, hij is heel goed, hij kan heel goed metselen.
11: En heel goed stukken, hè?
10: Ja, daar is hij echt goed in, ja.
11: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister, samengesteld met AI. 91 meldingen op dit moment, totale lengte van 470 kilometer. Dit zijn de vier meest opvallende, de A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen, West en Deil. 80 minuten vertraging. Oei, oei, oei. Bergingswerkzaamheden zijn daar gaande. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A7 Zaanstad Den Oever tussen Purmerend Noord en Wognum. Daar een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de weg daar dicht. De A15 Europoort Rotterdam tussen Hoogvliet en Rotterdam IJsselmonde. 25 minuten bergingswerkzaamheden. En de linker rijstrook is daar dicht. Diezelfde A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht West en Gorkum. 40 minuten rechter rijstrook is daar dicht. Als je compleet overzicht wil waar ze echt allemaal in staan. Al die flitsers en al die files. Dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
7: Snap ik helemaal. Ja. Dat is goed advies. De Radio Veronica Top 3000. De favoriete plaat van Bono. En het had iets met Sins Roskam te maken. Namelijk dit.
10: Ja.
7: Sinsie.
10: Ja.
7: Is jouw plaat dit?
10: Ja.
7: Geweldig. Maar na jouw versie is er ook nog een versie uitgebracht door Sniff & The Tears. Ze hebben het eigenlijk gejat van je. Nee, dit liedje heeft verschillende keren heeft het aandacht gekregen. Het komt uit 1978, maar je had later heel lang... Nou ja, niet eens zo heel lang geleden, maar vele jaren later... kreeg je een Pioneer-reclame op televisie. En daar werd hij ook voor gebruikt.

0: Ik heb gestemd op Magic van Coldplay. Een heel mooi liedje, waarvan die eigenlijk een beetje ondergewaardeerd is. Tuurlijk zijn liedjes als Viva La Vida en Fix You hartstikke mooie liedjes, maar deze mag er ook zeker zijn.
1: Nummer 1219.

0: van Coldplay. Mooi, hè?
1: Ja, is prachtig. Magic Coldplay 1219 in de Radio Veronica Top 3000.
0: Is dit even... Dit is, nou, laat ik het anders zeggen. Het is niet de, maar wel een van de oudste platen in de Radio Veronica Top 3000. We gaan naar 1958. Ja, dit is wel the original, de OG, zou ik maar even zeggen. Hij is heel veel gecoverd, maar Chuck Berry heeft de OG op zijn naam staan. Het verhaal van Johnny B. Goode.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
0: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta maandag weer op met Ik Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geld niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerst is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerst.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Nu bij

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-milk, the moo you can't resist.
3: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Interhoe.
1: Lepel je huurmerk in. .nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 5:00.
4: En daar is Siet Roskamp.
5: Ja. Goedemiddag. Over vuurwerk gesproken. Na het gooien van vuurwerk door onder andere Feyenoord en Utrecht fans wil justitieminister Van Wil maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Hij werkte samen met voetbalbond KNVB, de politie, justitie en burgemeesters aan. Volgens de minister is de grens bereikt met de incidenten van de laatste tijd. Welke maatregelen er komen, wil hij nog niet zeggen. Tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal werden pas vorig jaar ontdekt in een kluis. Dat had de Tweede Kamer veel eerder moeten weten dan pas dit voorjaar. Staatssecretaris Palmen, die over de toeslagen gaat, zegt nu dat ze veel te laat heeft gehandeld. Hoewel in het begin niet gelijk duidelijk was of de documenten nieuwe inzichten over het toeslagenschandaal zouden geven. Ouders en scholen hebben steeds vaker onderling gedoe. Volgens de onderwijsraad moet het kabinet er iets mee. Bijvoorbeeld door te kijken welk effect het beleid heeft op de omgang tussen ouders en scholen. Zo leeft door de vrije schoolkeuze en vergelijkingssites vaker het gevoel bij ouders dat ze een soort klant van de school zijn en meer eisen kunnen stellen. Ook passend onderwijs speelt volgens de raad een rol. En werkgevers mogen over 2 jaar geen huur meer inhouden bij het salaris van arbeidsmigranten. Dat meldt minister Velbrief van Sociale Zaken. Hij wil zo een eind maken aan misstanden waarbij arbeidsmigranten veel salaris moeten inleveren voor soms heel slechte leefomstandigheden. Het weer dan vanavond, behalve in het noorden, nog overal droog. Het koelt vannacht af naar 13 graden met soms regen. Morgen eerst regen, daarna soms ook zon. Net als vandaag wordt het rond de 19 graden. Situatie op de weg iets rustiger dan normaal op de donderdagmiddag om 5:00. Wel lange files rond Arnhem, Rotterdam en ook in Noord-Brabant. Het zijn er bijna 100 in totaal met een lengte van 490 kilometer. Dit zijn de meest opvallende: A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Baardenburg 34 minuten na een eerder ongeluk is de weg daar inmiddels weer vrij. Dat geldt niet voor de A7, Zaanstad richting Den Oever. Bij Wognum een kwartier extra reistijd. Er zijn bergingswerkzaamheden en de weg is nu dicht. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. 1:30, daar is de rechterrijstrook nog dicht. En ook een pechgeval op de A16 Rotterdam-Breda voor Klaverpolder. 55 minuten en 2 rijstroken afgesloten.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op Ethos.

0: 9000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuurlijk.
1: Oh, kan ik daarop kleden?
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl. Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.

0: met een blauwe dag van Suzanne en Freek.
1: Nummer 1217.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat

0: Kijk, dit is zo'n plaats.
1: Ja, sorry.
0: Nee, maar daar moet je even de rust voor pakken aan het eind.
1: Ja, nee, nee.
0: Ik probeer goed te praten.
1: Nee, ik was aan het doen, maar ik weet niet wat. Ik had een knop ingedrukt, ik hoorde helemaal niks meer. Maar hebben we Suzanne en Freek gedraaid?
0: Ja, Blauwe Dag.
1: Is dat gewoon in de uitzending geweest?
0: Ja.
1: Top, dan kunnen we door.
2: Dit is de Top 3000. Op Radio Veronica.
3: DJ
2: Wout en Frank.
0: Even netjes afkondigen. Suzanne en Freek, Blauwe Dag, staan op 1217. Het liedje over voor- en tegenspoed. En voor elkaar zijn, ook als het even iets minder gaat, Maartje Steenhuizen. Die zegt, je hebt soms van die liedjes waarbij je niet mee wil zingen, maar eigenlijk niet anders kan. En dit is daar dan een mooi voorbeeld van. Dit is zo'n plaat die je altijd van begin tot het einde mee kan zingen. Ook Tim Zeilemans en Lizzie Klaasens zijn een van de vele stemmers op deze plaat. De nummer 1217, Blauwe Dag van Suzanne en Freek.
1: Radio Veronica Top 3000, 1216. Een actrice, maar ook een zangeres. Met een grote hit in 1983. Tracy Ullman en Breakaway staat er gewoon in.

0: top 3000.
1: Ja, You Are The Know van Alanis Morissette. Die moest wat mij betreft echt in de top 3000. Want zij zong alles dat je dacht als tiener. En dat was echt een grote inspiratie voor heel veel meiden. Dus You Are The Know.

0: Lennersborg. Zet en You Are The Know. God, mijn stem laat in de steek. Alles stort in.
1: Technisch hangt dit programma echt met plakband aan elkaar. Maar gelukkig is de muziek lekker. Herman van Veen.

0: Pom-pom-pom.
1: Wat een stem heeft die man, hè? Fantastisch dit, toch? Ja. Herman van Veen staat in de Radio Veronica Top 3000. En dat verbaast ons helemaal niet met het prachtige Hilversum 3. Alweer uit 1984 en hij staat ermee op nummer 1214.
2: Daisy Sijsma die zegt erover, deze heb ik ooit samen in de kleedkamer met Herman van Veen zelf mogen zingen.
1: Wauw.
2: Dat is toch vet, hè? André van Bezooy heeft er ook op gestemd, net als Mark King. Maar Marco Zet, Michael Mooi, Bram Bos, Roel van den Berg en vele anderen. Dankjewel voor het uitbrengen van jullie stem op die plaat. Herman van Veen en Hilversum 3. Op 12.13, Send Me an Angel. Dit zijn de Scorpions.

0: eigenlijk was het helemaal geen hardstyle track, maar een heel klein, liefschattig liedje.
1: Set your mind free, it's a year of summer.
0: Iemand, laten we daar een beatje onder zetten.
2: Nou, een beatje, een beatje.
0: En dat is gelukt. Dat heeft een hele dikke hit opgeleverd.
3: De top 3000.
0: Staat in de lijst Wild Styles en Niels Geuzebroek en Year of Summer. Wij hadden vandaag even contact met Niels Geuzebroek en hij stuurde een ontzettend lieve audioberichtje. Hij is heel blij dat het in de lijst staat.
4: Hey Wouter en Frank, nou wat superleuk zegt dat Year of Summer in de top 3000 van Veronica staat. En dan ook nog eens een keer de versie van Wild Styles met mij. Helemaal gek. Jullie, luisteraars, dankjewel voor het stemmen.
0: Kijk. Nou, en toen zaten we toch even een beetje te kletsen met hem. En toen kwam ook de vraag, wat doe je dan tegenwoordig allemaal voor mooie dingen?
4: Vanaf oktober speel ik met het prachtige repertoire van Coldplay in de clubs in Nederland. En dat doe ik tot eind december. En dan gaat het weer voor een tijdje terug op de plank. Want dan volgend jaar kom ik terug met mijn eigen liedjes, nieuwe liedjes. Maar tot die tijd kunnen we genieten van al dat moois van Coldplay.
0: Kijk, Niels Geuzebroek in de Radio Veronica Top 3000.
2: Met zometeen Siets Hoskam en het nieuws. Siets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
0: Kabinet doet nog geen aangifte tegen ambtenaren en Sierra Leone niet blij met Bolle Jos uitspraak.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Hijs de zeilen! Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
4: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee!
6: Proteïne-shakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Erop uit met een camper. In de natuur.
11: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker.

0: 10 minuten over 5:30, de hoogste tijd voor het nieuws. Wat gebeurt er in de wereld? Sietse Roskam, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën wordt door het kabinet nu nog geen aangifte gedaan. Ze hielden een speciale kluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achter. Volgens het kabinet is er meer onderzoek nodig om te weten of ze dat expres deden. Gedupeerde toeslagenouders deden vorige maand wel aangifte tegen de ambtenaren. Sierra Leone is niet blij met hoe Nederland de situatie rond topcrimineel Bolle Jos aanpakt. Justitieminister Van Wil heeft op de tv daar gezegd dat hij wil dat het land Bolle Jos uitlevert. Tot nu toe luistert Sierra Leone... Moet ik goed zeggen, anders worden ze ook boos op mij.
2: Ja, ik wil dat zeggen. Ja. En daar zit, daar moet je toch voorzichtig mee wezen.
1: Ja. Het land luistert voorlopig niet naar officiële verzoeken. De premier vindt dat Nederland zich gedraagt als kolonialist, alsof wij daar de baas zijn. En ook voor PSV begint vanavond het nieuwe Champions League seizoen thuis tegen de kampioen van Oekraïne, Shakhtar Donetsk. Zijn gelijk goede kans op punten. Aftrap is straks om 7:15.
2: Thank you so much.
3: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 107 meldingen, 553 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 21 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid. Naar 43 minuten. De A7 dan, Zaanstad-Den Oever. Tussen Purmerend-Noord en Hoorn-Noord. Kwartier vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij daar. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht. Daar 23 minuten door een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. En de A28 Groningen-Zwolle tussen het knooppunt Julianaplein en Haren. 40 minuten vertraging. Wil je compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Dan moet je even naar de app van Flitsmeister. Onze vrienden van Flitsmeister.
0: Ja, want daar zit ook Bolle Jos in, dus we moeten heel voorzichtig zijn.
3: Weet ook goed hoor, Sierra Leone, Flitsmeister.
0: Mensen, het is 5:05. Dit is de Radio Veronica Top 3000.
4: Wout en Frank.
0: En we zijn met nummer 1211. Dit is Veronica. Maar dat bewijs wordt nu nogmaals geleverd.
4: Nummer 1211.
0: Ja, klopt.

0: Samen met de Garfunkel en de Dijk achter elkaar in de Radio Veronica Top 3000. Dit is fijn, toch?
1: Ja, dit is fijn inderdaad.
2: Deze is overigens ook fijn. First Aid Kit, My Silver Lining, staat op 1209.

0: Vanessa Hartenveld heeft een beetje een haat-liefde-verhouding met deze plaat. Mijn dochter is verliefd op Harry Styles. Deze plaat heb ik thuis heel vaak moeten horen. Ja. Toch heeft ze erop gestemd. In de Radio Veronica Top 3000. Adore You, Harry Styles, staat op nummer 1208.
1: We gaan naar Zweden. Het is 1988. Het was een grote hit voor Roxette. Listen to Your Heart is een prachtplaat en staat op nummer 1207.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 6 uur.
22: Terwijl ik hier heel heerlijk mijn eten zit op te eten en watertanden de Sietsros kan vormen, heb zeg ik goedenavond, Siets.
23: Eet smakelijk, niet goedenavond. Na het achterhouden van miljoenen documenten over het toeslagenschandaal doet het kabinet nog geen aangifte tegen de ambtenaren die verantwoordelijk zijn. Er moet meer onderzoek komen omdat voorlopig bewijs ontbreekt dat het expres gebeurde. Gedupeerde toeslagenouders deden vorige maand wel aangifte tegen de ambtenaren. Ze denken dat misschien bewijs is verduisterd dat van pas had kunnen komen in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In het onderzoek naar corrupte hartspecialisten zijn huizen en bedrijven doorzocht in Noord-Holland en Gelderland. De cardiologen zouden geld hebben gekregen van medische bedrijven als hun ziekenhuis bepaalde apparatuur van ze kocht. Ja, hoeveel cardiologen daarvan worden verdacht is onbekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel wordt voorlopig extra beveiligd na een paar incidenten met asielzoekers daar. De jongeren hingen rond op het terrein en probeerden binnen te komen om er te slapen. Daarom gaan vanaf nu om 10 uur 's avonds de deuren van het woonzorgcentrum dicht. Binnen zijn dan beveiligers, buiten houden BOA's de boel in de gaten. En er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuinigingen op uitkeringen voor mensen die ziek worden of niet meer kunnen werken. Het is voor de vakbonden niet genoeg dat het kabinet ze wil uitstellen. Mensen in de metaal- en bouwsector gaan morgen actie voeren. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact wordt. Het weer dan, alleen in het uiterste noorden is kans op een bui. Daarna pas in de loop van de nacht op andere plekken regen. Tot die tijd blijft het dus droog. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst regen, daarna soms ook zon. Net als vandaag wordt het rond de 19 graden.
22: Dankjewel, Schiet. Zometeen verder met de top 3000 bij Radio Veronica. Met onder andere U2 en Kim Wilde komt eraan met Cabotja. Ja, dat is ineens geen zomerhit. Het gaat over een piloot die achterblijft en neerstort. Dat is ook de popgeschiedenis. Hè. Dit zijn ze vanaf 23 minuten bij Veronica. De files A4 Amsterdam-Rotterdam. Voor Plaspoelpolder 34 minuten. A12 Arnhem-Oude Rijn is dat. Tussen Houten-Oost en de Gallekoppenbrug 24 minuten. A12 Lunetten-Oude Rijn. Tussen Lunetten en Oude Rijn door een auto met pech 27. En A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Dordrecht Centrum. Daar is de vertraging 28 minuten. Laatst op de A28 Groningen-Assen voor Haren. 23 minuten daar. Er staat een auto met pech.
24: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
25: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
28: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
5: Langer mee doen is goedkoper.
4: Zeker, kwaliteit rendeert.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Niek van der Bruggen.
2: Caporte! Ja, Edge die wou een riff in deze plaat die in een broekzak paste. Nou, dat lukte wel. Uiteindelijk werd het ook de iPod commercial, hè, voor Apple, deze plaat. Goed zeg. Bono die telt trouwens 1, 2, 3, 14, dat is 1, 2, 3 en dan 14. Dus zelfs je navigatie zou zeggen, keer om indien mogelijk. Maar goed, bij Bono maakt het allemaal niet uit, hij heeft toch een zonnebril op. Dit is Radio Veronica, top 3000 tijd vanavond. De hele avond, ik ga ze zo snel mogelijk proberen te draaien allemaal. Hier, heb je er weer een?

103. We zijn nog een dikke week bezig met de beste muziek aller tijden die jij erin gestemd hebt via radioveronica.nl. Dit is 1202. De eerste keer dat Klenet een buitenstaander op de plaat laten. Ja, dat wilden ze allemaal niet. Bono staat op de hoes en is ook te zien in de clip. De enige samenwerking die ze ooit gedaan heeft in een lifetime.

0: het.
1: De beste muziek aller tijden beleef je in de top 3000.
0: Op radio
2: Veronica.
1: Nummer 1201.

0: Top 3000.
1: Barry uit Kerkrade, die zegt karaoke gevierd 2003. Ik werd er nog goed te veel pils. Familie heeft een video nog, want daarom staat hij ook op mijn lijst. En op geen enkele andere ook. Leuk dit. Ik leef niet meer voor jou. Van het album De Waarheid, de plaat waarop Nederlandstalige pop in stadions mocht klinken. Dat heeft hij dan toch wel alweer gedaan, die Borsato. Zometeen bij Radio Veronica, een vent uit New Jersey die nooit op een paard heeft gezeten. Met een hoed die hij bij de merchandise had gehaald, denk ik. Een cowboy zonder paard. Blijf hangen, wie het is hoor je zo.
2: Parel!
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Sportcafé.nl en boek direct een proefrit.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Nog 309.000.
6: Oké, elektrisch en garantie?
7: 7 stuurlen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Bijna 6:30. Dit is Radio Veronica. Zometeen door met de top 3000. Eerste files vanaf 13 minuten. Er staan nog bijna 100 kilometer in Nederland. A2 Utrecht en Bos. Tussen Beest en Waardenburg. Daar is de vertraging 17 minuten. A2 Eindhoven en Bos. Tussen Vught en Sint-Michielsgestel. Daar 17 minuten over 3 kilometer. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug, daar 13. A28 Groningen-Asset tussen Julianaplein en Groningen-Zuid, 13 minuten vertraging. En de laatste op de A28 van Groningen naar Assen tussen Groningen-Zuid en Haren, daar een kwartier vertraging.
14: Niek van der Bruggen.
13: Top 3000, hier is Bon Jovi.
15: Dit is Veronica.
13: Aangekomen bij plek 1200 in de top 3000. Mooi rond, niks mee doen. John Bon Jovi uit New Jersey. De cowboy was een act. Het was eigenlijk eerder een rooster, hè, waar hij over zingt. Een bus, een motel, een volgende stad. Richie Sambora, die doet die praatbox. Dat jankende ding dat de gitaar een beetje klinkt alsof hij een slokje te veel op heeft. Wanted, Dead or Alive. Bon Jovi in de top 3000.

0: Boudewijn de Groot. Wat blijft dat toch mooi, hè? Wat blijft het goed? En wie is er niet meer opgegroeid? Ik moet persoonlijk nog altijd denken aan mijn oma. Weet je, de sigaretten die nog in de asbak lagen. Gewoon, kom allemaal. Zo'n lava-asbak op tafel. En dan Boudewijn de Groot uit de LP-speler. En dat zegt ook Flo Flo. Dit is het beste van Boudewijn. Ik heb ooit een LP gekregen van mijn vader. Die had het toen gekocht en die heb ik nog steeds. Ja, dat is mooi als je naar zo'n plaat kijkt. Kijk je eigenlijk gewoon naar een stuk van je leven. Zometeen naar een nogal tragisch moment. Maar ontzettend mooi bezongen door Elton John. Dat gebeurde allemaal in de 90s. Eerst Pink.
1: Je luistert naar de beste muziek aller tijden.
2: Top 3000 op Radio Veronica.

uit Den Haag zegt: ik dacht dat prinsessen niet doodgingen. Deze plaat is het moment dat dat ophield. Ja. Westminster Abbey, 6 september. Hij heeft hem daarna nooit meer echt zo gezongen. Dus het blijft wel iets heel bijzonders, toch? 1195 in de top 3000. Elton John, Candle in the Wind, 1997. Straks nog hier Michael Jackson, Ilse de Lange, Muse.

0: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disky bij elke 15 euro aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl. Je verdient.

0: kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
1: Kippie.
2: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey.
8: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
10: Alle Sigma verf bestel je bij
9: nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Met

0: anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Metro.
1: Lepel je huurmerk in. .nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in twee ziekenhuizen. Daarom zijn vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. De cardiologen kregen geld als hun ziekenhuizen medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen eraan meededen is niet duidelijk. Een woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt tijdelijk extra beveiliging in. Reden is overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd waren er een paar incidenten waarbij die probeerden het centrum binnen te dringen om er te slapen. Het centrum houdt de deuren nu vanaf 's avonds laat dicht en laat in de buurt boa's surveilleren. De Spice Girls komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale boxset. Die bevat 160 nummers, waaronder een paar nog niet eerder uitgebrachte demo's. Op Instagram gonst het al van de geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. En veel fans zijn toch een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een nieuwe tour. En Max Verstappen ziet het niet voor zich dat hij zondag als winnaar over de streep komt op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid. Probleem is een auto, die is niet snel genoeg. En je hebt een snelle wagen nodig om te winnen, zegt Max. Die won dit seizoen nog geen één keer, dus moet ik vooral proberen te genieten, zegt hij. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien. En een graad of 20.
5: Ronald, dankjewel. Veronica Verkeer dan. Goedenavond. Zo zijn verder met de top 3000. Onder andere Real to Real, I Like to Move It. En Michael Jackson komt eraan. A2, daar sta je vast. Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Batendorp en De Hocht. Daar is een ongeluk gebeurd. 9 minuten vertraging daar. A2, Utrecht en Bos. Tussen Del en Waardenburg. 6 minuten. In de A4 Den Haag. Richting Rotterdam. Tussen Den Horen en Schipluiden. 16 minuten daar over 4 kilometer. A12, Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 11. En de A28, Groningen-Assen. Tussen Groningen-Zuid en Haren. Ongeluk gebeurt daar 5 minuten. Laatst op de A67, Turnhout-Venlo. Tussen Leendeheide en Zomeren. Daar is de vertragingstijd op dit moment 20 minuten.
6: Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: /business.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
3: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten bij Kruidvat.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: is een plaat duren, wat lekker, hè? Michael Jackson in de top 3000 bij Radio Veronica. En Another Part of Me.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica.
0: DJ!
1: Nick van der Bruggen.
0: We zijn even alleen. Schijnbaar is er een Champions League wedstrijd vanavond. Maar je kan ook dingen combineren. Je kan ook gewoon de muziek aanhouden, tv kijken of juist gewoon alles uit. En de radio aan. Hoe je deze top 3000 tot nu toe ervaart. Dat mag je vooral inspreken in de app van Radio Veronica. Je mag me ook bellen trouwens, dat kwam ik net achter. Dat kan gewoon allemaal nog, hè? 0909-8090. En ik heb Trudy hangen. En die heeft gestemd op Ilse de Lange met Miracle. Waarom vind je dan zo'n prachtig nummer, Trudy?
2: Nou, ik vind het echt helemaal fantastisch. Ik vond het, vroeger kwam, vond ik het al een heel mooi nummer.
0: Ja.
2: En ik ben best wel fan van Ilse de Lange. En Miracle vind ik zo vrolijk.

Ook Chris van Os en Bruno van Impe stemden op Ilse de Lange en Miracle in de Radio Veronica Top 3000. Dit is 1191 en die groove is bijna een soort benauwend, alsof je je hartslag door een versterker haalt. Matt Bellamy in Full Effect Muse. Time is running out, Veronica.

0: Anita Ward, Ring My Bell, staat op 1190.
1: De top 3000.
0: En ondertussen krijg ik allemaal foto's van mensen die hun geluidsinstallatie... screenshots van Sonos die helemaal opengeschroefd zijn. En dat kwam door Muse. Time is running out. Die maakte dat los. Mooi is dat, hè? Hilly, waarom heb jij op John Mayer gestemd met In The Blood?
2: Sommige dingen die hij zingt zijn herkenbaar. Ja. Dus,
0: ja, hij zingt niet altijd alleen maar over misgelopen scharrels en relaties. Ik noem Taylor Swift. Maar hij zingt ook over familie, bloedbanden, dat soort dingen allemaal.
2: Dat, dus vandaar was dat heel herkenbaar.
0: En wat vond je het meest herkenbare dan?
2: Never good enough, is it always in the water or is it in the blood?
0: Ja, je verandert het aard van het beestje niet. Nou, dat zeggen vaak mensen die de persoonlijkheidsstoornis hebben... en dat niet in therapie willen ook. Maar John Mayer bedoelt wat anders, hè?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ik ga hem voor jou draaien. Mooie positie voor John Mayer.
2: Oké, top.
1: Dit is de top 3000

0: 2000.
1: Ja. Radio Veronica.
2: En als je van dezelfde goede muziek houdt, is je bij Veronica in ieder geval in dezelfde bloedgroep. John Mayer in the blood. In deze top 3000 van Radio Veronica. Zometeen een vent die dacht dat hij de bak inging. En toen hij de chorus van een rockband uit Boston jatte om zijn dochter alsnog iets na te laten. En belde de gitarist of de solo opnieuw ingespeeld wordt. En dat deed hij ook. Het was een rapper. En welke hit hij had, hoor je zo meteen.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Ik zie een dansende eendvis.
15: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Iets over half acht. Goedenavond. Dit is Radio Veronica met de actuele verkeersinfo. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Daar is de vertragingstijd 5 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen Ravenstein en Paalgraven 11 minuten. N205 Heemstede-Zwanenburg tussen Hoofddorp en de Buitenrustbrug. Daar 5 minuten. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Lisse voor Nieuwveen. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 minuten vertraging door een ongeluk. En de flitsers check je in de app van Flitsmeister. We zijn bij M&M beland.
1: Niek van der Bruggen. De Radio Veronica Top 3000.
2: Dit is Veronica. Marshall Mathers, 2002. Eerste nummer dat hij schreef voor de M&M Show. Hij dacht dat hij de cel in ging. Het engste was niet de rechter. Het engste was Aerosmith uitleggen dat hij dit gejat had.

Dylan in de top 3000 van Veronica. Raven Lené. Sanne Meijer hebt erover. Dit is precies mijn datingleven. Iemand leuk vinden en dan meteen doen alsof je geen meldingen ziet. Love me not. Love me. Dat is daten 2026 wel. En je wil romantiek, maar je wil ook niet dat iemand ziet dat je online bent geweest.

0: 3000.
1: Beatles en de Yellow Submarine bij Radio Veronica. Vincent die appt. Ah, morgen alweer door de 1000 heen. Ja, we gaan dwars door de 1000 heen. Ja, dan wordt het interessant natuurlijk, hè. Dan een top 1000, dat voelt dan toch altijd weer... Ja, dan hebben we er al 2000 gehad, dus wat komt er dan nog allemaal? Nou, in ieder geval niet deze, want die staat zo meteen op 1182.

0: De top 3000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dan moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Scoor alle avonddeals bij Bol.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50.

0: Duivendeals Bijbel.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker, Kippie.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
7: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett, met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
8: Alle Sikkens verf bestel je bij
9: verfwinkel.nl. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
12: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
11: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
13: Ik hou er niet meer bij.
14: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 8 uur.
21: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n 169 euro. Wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitieminister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. En in Denemarken is de grootste zilverschat ooit in het land gevonden door een man die in zijn achtertuin aan het graven was om een terras aan te leggen. De schat uit de Vikingtijd weegt ruim 18 kilo en is daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Er waren zilverstaven bij, armbanden en tientallen munten. Bij elkaar zo'n 700 voorwerpen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20.
22: Dankjewel. Ronald Remmelswaan, dit is Veronica Verkeer. Voordat we verder gaan met de top 3000, viel op de A1 van Hengelo naar Osnoduk tussen de Lutte en de Nederlandse grens, daar 5 minuten. En de A16 Breda-Antwerpen tussen Breda en Galder, 10 minuten. De verbindingsweg is dicht, spoedreparatie kan keren bij Haalsedonk, afrit 14. Naar verwachting gaat het allemaal duren tot diep in de nacht. A58 Bergen-op-Zoom-Tilburg tussen Breda en Galder, 10 minuten. En de N233 Kesteren-Veenendaal tussen afrit Ochten en Kesteren, daar is de vertragingstijd 7 minuten. Zo meteen verder met Bluff, Snowy White, Nirvana, Carpenters. De lijst is eindeloos. De top 3000.
0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
24: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
25: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

is toch geen gitaarsolo meer gewoon. 1182, Snowy White en Bird of Paradise in de top 3000 van Radio Veronica. Hier een plaat waar Michiel op gestemd heeft. Hij zegt, dit is mijn guilty pleasure. Ik schaam me echt nergens voor. Ik zing dit gewoon mee alsof het Metallica is. Ik schaam me er ook niet voor. Ik draai deze altijd vrijdag binnen als het weekend begint.

0: The Early Days of Beyoncé. Are you
1: ready? De Radio Veronica Top 3000.
0: Hij afblak ook een Kelly Rowland gewoon niet uit, hè, die erin zat. Destiny's Child, Survivor, de ultieme, ja, wat is het? Als je weer gedumpt bent, dan zet ik deze plaat op. En dan komt dat ook niet goed, maar dan voelt het wel beter. Zo, de verder Arcade Fire hier met Everything Now komt eraan. Janis Joplin gaan we draaien, dat wordt echt even een mooi moment zometeen. A cappella plaat is dat, hè? Mercedes-Benz komt eraan zometeen. En we gaan even naar de kroeg zo.
2: Hier ben je daarom uit de gang.
0: Ja, dat mag je graag zelf doen.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: ook direct een proefrit.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
4: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
5: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
1: terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Veronica met de top 3000. Zometeen Arcade Fire, Bruno Mars en André Hazes. Eerst de verkeersinfo. A16 Breda-Antwerpen. Tussen Breda en Galder. Daar nu 11 minuten. De verbindingsweg is nu afgesloten. Gaat om een spoedreparatie. A58 Berg op Zoom Tilburg. Tussen Breda en Galder. Vertragingstijd is daar 11 minuten.
7: Niek van der Brug.
8: De top 3000.
7: Op Radio Veronica.
6: Arjan, die zegt bij deze plaat, denk ik aan mijn vriendengroep, we zeggen nooit dat we van elkaar houden. We sturen gewoon een tikkie en blijven toch komen. Is daar bier bij gemoeid, toevallig? Denk het wel, hè? Dit is Veronica.

0: You Do Something To Me. In de top 3000 van Radio Veronica. En dat is wel even leuk, want op 11.73 een nieuwe naam tussen al die reuzen. En dat is wel lekker, toch? Want de top 3000 is geen wassen beeldenmuseum. Er staan ook gewoon dit soort platen in.
1: Nummer 1173.

Kensington en Do I Ever bij Radio Veronica in de top 3000. Joe Cocker op 1171 met You Are So Beautiful. 2,5 minuut pure kwetsbaarheid. Gezongen door een man die klinkt alsof hij elk woord eerst door grind gehaald heeft. Marcel zegt, ik draaide dit ooit voor mijn vrouw. Ze moest huilen. Ik dacht dat het door mij kwam. Maar ze zei, nee, het komt toch echt door Joe.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: Mama.
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat.
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Hijs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
5: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
12: Proteïneshakes.
13: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
15: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
13: Kippie.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: Schat.
17: Hm?
16: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
17: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
16: Mafkees.
18: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens reiskoepel ANVR gaat het om een bus van touroperator OAT met 48 Nederlanders aan boord. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden precies zijn. In Overasselt is weer gezocht naar onderzoeksmateriaal en de politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, melden regionale media. Wat het is, zeggen ze niet. Ook zijn er door een speciaal team 3D-geprinte voorwerpen gemaakt en animaties. Vorige week kwam bij een schietpartij een beveiliger om en werden 35 mensen opgepakt. De Russen hebben een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. En in de eerste speelronde van de Champions League heeft PSV in eigen huis teleurstellend met 1-1 gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Nadat de Oekraïners aan het eind van de eerste helft op voorsprong kwamen, trok Serginho Dest de stand aan het begin van de tweede helft gelijk. In de tweede ronde treffen de Eindhovenaren RB Leipzig. Het Veronica Weer van Weer Online. Meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20.
3: Goedenavond, dit is Radio Veronica. Zometeen verder met de top 3000. Foreigner komt eraan, Beatles, The Doors, Linda Roos en Jessica. Ja, het zit er allemaal in hoor. Eerst Veronica verkeer, nog 5 files op dit moment. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 6 minuten daar, de A2 Utrecht en Bos tussen de Jang-Blankenbrug en Everdingen 9 minuten. A16 Breda-Antwerpen tussen Breda en Galder 13 minuten. De verbindingsweg is daar dicht en gaat tot vannacht duren. Uurtje of 5. A50 Arnhem richting Apeldoorn voor Hoenderloo 11 minuten. En de laatste op de A58 Bergh-op-Zoom Tilburg tussen Breda en Galder daar 14 minuten.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

inmiddels op plek 1168. In de top 3000 van Radio Veronica. Goedenavond, ik ben Niek. Nu Chris Stapleton samen met Dua Lipa in deze lijst op 1167. Dat is op papier een ongeluk, laat eerlijk zijn. Zo'n grote Kentucky baard tegen een soort Londense disco. Ja, hij klinkt alsof hij de hele nacht op een veranda heeft gezeten met een fles whisky. En zij klinkt of de veranda een club is geworden. En de mooie

0: heeft hierop gestemd. Zolder, toen het zaaltje. Zelfde huis in mijn kop, andere keuken. En ik draai hem nog steeds. En ik heb er ook op gestemd op deze plaat. Linda Roos en Jessica. En Ademnood bij Radio Veronica. Zometeen Etta James, Phil Collins en Kraftwerk in deze top 3000.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
10: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
11: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: De Radio Veronica Top 3000.
2: Radio Veronica Verkeer. Er staat een file op de A16 Breda-Antwerpen voor Galder. 10 minuten en de A2 van Utrecht naar Den Bosch.

Phil Collins en Two Hearts in deze top 3000 van Radio Veronica. Hij acteerde ook nog in die film waar dit de soundtrack voor was ook, hè? Buster. Nog nooit gezien? Ja, Phil Collins kan ook nog acteren. Dus drummen, zingen, acteren. Dat was het hele plaatje. Veronica met de top 3000. Nu, uit 74, Kraftwerk.

Je bent nu niet meer bereikbaar voor de buren. Dit is de top 3000 bij Radio Veronica. Van het album Reload. 97, het tweede deel van de Unforgiven-reeks. Metallica heeft 3 Unforgivens gemaakt. Op een gegeven moment moet je ook misschien gewoon iemand vergeven. Dan op een gegeven moment ook, hè.

0: Unforgiven Part 2. Van het album daarom ook die extra lekkere lange versie van Metallica. En Martijn de Boer zegt, mijn vader vond Metallica vroeger alleen maar herrie. Totdat hij deze hoorde, daardoor vond hij de rest alleen nog maar herrie. Zometeen, Thomas Hekker. Hij telt verder af tot 12 uur met deze top 3000. Ik spreek je maandag weer wat hoger in de getallen. Ik laat je achter met Neil Diamond.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Veronica. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smin. Boost yourself.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Sokken, Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant!
11: En jij de nieuwe volledig elektrische...

0: socialdeal.nl en boek direct een proefrit.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws.
3: Het is 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in de regio Graubünden in het oosten van Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. De touringcar van OAT had een kleine 50 mensen aan boord. Ze waren op excursie in Zwitserland. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. De politie heeft eind vorige week in Dordrecht een man aangehouden die 4000 kilo cocaïne zou hebben willen invoeren. De partij werd een paar dagen later gevonden. De drugs, die gelinkt worden aan crimineel Bolle Jos, zaten in containers die in Frankrijk door de douane waren onderschept. Ze hadden onder meer naar Antwerpen gemoeten. En twee minderjarige jongens worden ervan verdacht een steen vanaf een brug over de A59 op een auto te hebben gegooid. Dat meldt de politie volgens Omroep Brabant. De twee worden verdacht van poging tot doodslag en moeten een nacht in de cel doorbrengen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en ook nog een paar buien. Het wordt een graad of 20.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Speel.nl/business. 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Is Radio Veronica. De top 3000.
17: Dit is Veronica.
16: Nummer 1158.

0: luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 1157.

0: straks met Pain. En Pain, dat is iets wat ze me ooit wel hebben aangedaan, moet ik zeggen.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Thomas Hekker.
0: Zeker, het was Pinkpop 2023. Ik weet het nog verdorie goed. Ik was eraan het werk, maar einde van de middag zou klaar zijn. En ik hoopte dat dat op tijd voor het concert van The War on Drugs was. Want ja, is toch wel een van mijn meest favoriete bandjes die er is. Dus, ah ja, ik had het voor elkaar gekregen. Ik was op tijd klaar. Ik had even op de setlist van hun gespeak backstage en ik zag ze gaan eindigen met Pain. Die plaat die ik net draai en die moet ik live hebben gezien. Waanzinnig. Pilsje gehaald, stond op het veld, keek op mijn horloge en ik zag die tijd maar wegtikken. Waanzinnig optreden hoor, ze speelden bijzonder goed. Maar ik zag die tijd wegtikken. Ik denk, nee verdorie, ze gaat hem toch wel halen. Hè? Op een festival is een eindtijd en eindtijd, want de volgende band moet er gewoon op. En ze deden alsof er niks aan de hand was. Ze gingen af voordat ze Pain hadden gespeeld. Logisch, niemand op het veld wist natuurlijk dat ze dat hadden moeten gaan spelen. Behalve dus ik en misschien nog een handjevol mensen. En nou ja, ik goed, gelukkig later wel weer goed gemaakt. Ik heb het later bij een ander concert alsnog live gezien. Waanzinnig! Goed, door met de lijst. Over de meest favoriete bandjes gesproken. Top 5 is weggelegd voor The War on Drugs. Maar ook voor Rammstein. Ga ik binnen 10 minuten voor je draaien.

Lauren Daigle en You Say. Op 1155 in de Radio Veronica Top 3000. En daarvoor nog The Stones met Honky Tonk Woman op 1156. Deed net een belofte. En die ga ik nu waarmaken. Ik ga de allerbeste band, in mijn optiek, aller tijden, voor je draaien. Het is mijn nummer 1 band. Heeft deels te maken met mijn opvoeding. Mijn vader die had alle albums in de kast staan. Heeft alles grijs gedraaid waar ik bij was. Dus ja, ik ben erop verliefd geworden. Toen ik 10 jaar oud was, nam hij me zelfs mee naar Live aus Berlin. Het was 1999. Rammstein stond op de bühne. En ze deden onder andere deze. Dit is Sonne op nummer 1154. 1, 2...

0: Gelukkig staan ze nog veel vaker in de lijst. Dit was op 11.54 Ramstein met Zon.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
6: Albert Heijn. Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Thomas Hekker, nummer 1133.

geleerd dat je de platen van A tot Z moet draaien als je een toplijst maakt. Want mensen hebben er toch op gestemd. En dank daarvoor. Lady Gaga, Born This Way hoorde je op 11.52 in de top 3000. Dit zijn de hele fijne gitaren van de Smiths op 11.51. How soon?

Deze lijst gaat echt alle kanten op. Qua stijlen, maar vooral ook platen met verhalen. Zoals deze van Suzanne en Freek. Lichtje branden op 1150. Spoel even terug naar 28 mei 2025. We hadden allemaal net te horen gekregen dat Freek uitgezaaide kanker heeft. En we dachten, we moeten een hart onder de riem steken. En laten we nou met het hele land

0: alle radiostations, alles erop en eraan om 10 uur 's ochtends deze plaat Lichtje Branden van Suzanne Freek draaien. Dat is ook gebeurd. En als ware nerd heb ik in de auto door alle zenders heen zitten scrollen. En iedereen deed mee. Ook wij, ook Gerard Ekdom heeft om 10 uur 's ochtends Lichtje Branden gedraaid. Zometeen na 11 dendert de lijst verder. Monica.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
10: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
13: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
14: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
15: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oeh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Alarmcentrale Eurocross heeft extra mensen aan het werk gezet na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in het oosten van Zwitserland. Er zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel weten we niet. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Op beeld is te zien dat de touringcar op zijn zij in de berm ligt. In Overasselt zijn weer spullen in beslag genomen in de zoektocht naar onderzoeksmateriaal, melden regionale media. De politie wil niet zeggen wat er is gevonden, maar benadrukt dat het niet om vuurwapens gaat. Vorige week werd Overasselt opgeschrikt door bendegeweld waarbij een dode viel. 35 mensen zijn opgepakt. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde, waar in 2 weken tijd 2 keer een explosief afging bij een Chinees restaurant. Eerder wilde de gemeente er niet aan, maar na de explosies is er veel onrust onder omwonenden en winkeliers. Er was wel al extra toezicht in het centrum door politie en BOA's. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: Boeken. Billy. Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op Coolblue.nl of in onze app.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!

Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000. Radio Veronica. Nummer 1148.

0: gaan er lekker fluitend doorheen, toch? Door de lijst.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
3: DJ
1: Thomas Hekker.
0: Ik vind hem heerlijk dit jaar. Hij gaat echt van links naar rechts, van boven naar onder. Alle stijlen vliegen je om de oren. Heerlijk. Robbie Williams, Mr. Bojangles hoorde je op 1148. En daarvoor nog op 1149 Iggy Pop en Lust for Life in de Veronica Top 3000. Laatste uurtje voor vandaag is aangebroken. Ik heb niet heel veel liedjes meer voor je, want er zitten behoorlijk wat lange lellen tussen. Maar dat is ook echt wel heel erg lekker op de late avond. Niet zoals 2 dagen geleden een Tubular Bells-achtige plaat van 25 minuten 48. Nee, maar wel. Nou ja, de volgende plaat die ik ga draaien is gewoon 9 minuten. Dus gewoon wel lange platen. En het is ook verdomd een hele fijne. Fleetwood Mac met Oh Well hoor je nu op 1147.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 1146. Alle

1146 is voor Cyril en Stumbling In. Alsof het weer zomer is, moet ik zeggen. Als je buiten bent, valt het vies tegen. Al was het temperatuurtje vandaag toch niet heel erg verkeerd, moet ik zeggen. Er wordt nog een fijne lange lel op 1147. Fleetwood Mac met Oh Well. En we rollen gelijk weer heerlijk door. Dank voor stemmen Paul van Dijk, Ron Schoen, Gerrit Akkerman, Frits Hartgers, Margot de Vries, Erik Bernhard, Diana de Winter. Nou, ik kan nog wel heel even doorgaan, maar allemaal mensen die gestemd hebben op House for Sale en Lucifer op 1145.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: teruggeleverd kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
12: Nog 309.000.
13: Oké, elektrisch en garantie?
14: 7 stuur.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja.
19: Echt serieus?
20: 7, 7, 7, 7.
19: Wat een geld.
21: 18.000. Godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Thomas Hekker.
25: Nummer 1144.

0: Shaped op 1143.
1: De top 3000.
2: Radio Veronica.
0: Ik vind het altijd leuk om even naar statistiekjes te kijken. En als ik naar de statistieken van Keen kijk, heeft precies 50-50 man en vrouw gestemd op deze plaat. Maar iedereen die erop heeft gestemd was wel al minimaal 20 jaar voordat de plaat uitkwam geboren. Dus het is niet later nog ontdekt door iemand. En dat zien we ook wel dat niet de meest bekende is. Maar goed, we zitten ook nog niet eens in de top 1000. Hè? Het is 1143. Dus goed, er komen nog wat Keen-platen aan waar nog veel meer op gestemd is. Dan een plaat waarop Dick Lindhout onder andere gestemd heeft. En die zegt minder bekend, maar wel de allermooiste. Dit is Simon & Garfunkel op 1142.

0: I remember you was conflicted, misusing your influence.
1: Nummer 1141 is voor Kendrick Lamar en King Kuta. Een waanzinnige plaats. Dank voor alle stemmen er ook op. Ik moet zeggen, ik vind het weer heel fijn om te horen. Erik Bijman die schrijft er nog wel moois bij zijn stem. Die zegt, dit album heeft voor mij de weg geopend naar de hip-hop en rap scene. Hij voegde zoveel invloeden van andere genres toe. Zoiets had ik echt nog nooit gehoord. Nou ja, ik snap je helemaal. Het hele album is ook daadwerkelijk verschrikkelijk gaaf. Maar dit is toch wel echt de grootste knaller van het album, moet ik heel eerlijk zeggen. King Kunta, Kendrick Lamar dus op 1141. Daarvoor nog 1142, Simon & Garfunkel, Scarborough Fair, Canticle. En we gaan door met de lijst. Dit zijn de Bee Gees en I Started a Joke op 11.

0: I started the joke op nummer 11, 140.
1: Je luistert naar de top 3000.
0: Zeker. Oh, gekke gewaarwording. Dit was de laatste voor vandaag. Dank voor stemmen, Jozef van der Horst, Dirk Vernaven, Hans van der Steen, Max Jongbloed en alle anderen die op de Bee Gees hadden gestemd. En eigenlijk iedereen bedankt voor het stemmen op de lijst. Wil niet sentimenteel worden? Morgenochtend om 8 uur, dan steekt Gerard Ekdom de lijst weer aan. Aretha Franklin, Think, op 1139 is waar hij mee gaat beginnen. Maar vanaf morgen duurt die lijst ook precies nog maar een week. Nou, misschien is het ook nog steeds een hele week dat je denkt, oh, een week om te genieten. Maar het is toch, ah, ja, hij dendert zo lekker door. Dus goed, ik ga niet sentimenteel worden. We kunnen nog een hele week gaan genieten. Dus ik wens je er gewoon heel veel plezier.

0: Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Odido. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
9: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Vlieg door je tijdlijn.
15: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
22: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
23: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
24: Radio.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens de reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan, reken er maar op dat je energierekening de komende jaren flink stijgt, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: slaap.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Veronica.
4: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.